0: Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust is er kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de kust van Panama zijn twee aardbevingen geweest. Eerst had een kracht van 7,7, de tweede 6,6. Verspreid over het land zijn mensen geëvacueerd. Dicht bij het epicentrum zijn meerdere gebouwen ingestort. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen afgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op de internationale luchthaven van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn drie mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van zijn overwinning ontstond skepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer, vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met ook onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zich in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn gisteren zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het proces gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van de overwinning ontstond skepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer. Vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan de druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Cuerapalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde. Geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer, er trekken vandaag buien over het land. De meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens de buien is er kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Een donkere novemberavond. Duizenden wandelaars zijn onderweg telkens weer een nieuwe verrassing. Op 27 en 28 november verandert Egmond tijdens de Viewtour Egmond opnieuw in een wereld vol licht, vuur en bijzondere kunstwerken. Dit jaar staat de avondwandeling in het teken van Viewer World Tour. Wat is er langs de route te zien? Het blijft grotendeels geheim.

0: Als ouderen is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Alkmaar Ontzet is feestelijk en veilig verlopen, maar er zijn wel zorgen over alcoholgebruik. Dat blijkt uit de evaluatie van de gemeente. 8 bestuurders zijn met te veel alcohol op van de weg gehaald. Ook kregen 30 minderjarigen een boete voor alcoholbezit. 6 van hen zijn doorverwezen naar Halt. Het COA heeft een vergunning aangevraagd voor een asielzoekerscentrum langs de Tolweg aan de kant van Heemskerk. Daar moeten ongeveer 250 mensen worden opgevangen. Het plan is aangepast naar overleg met omwonenden, onder meer voor de toegang en verkeerssituatie. Het college van Uitgeest beoordeelt de aanvraag voor het einde van dit jaar. De Herenweg tussen Egmond Binnen en Bakkum gaat volgende week 3 dagen dicht. Van dinsdag 13 tot en met donderdag 15 oktober wordt er aan het asfalt gewerkt. De afsluiting geldt van 7 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags. Ook het fietspad langs de weg is dan afgesloten. De gemeente Alkmaar trekt ruim 150.000 euro uit voor nieuwe audiovisuele apparatuur in de raadzaal. Er komt onder meer een nieuw microfoonsysteem voor raadsvergaderingen. Ook wordt een beschadigde apparatuurkast vervangen. Die is bijna 40.000 euro waard. De installatie is belangrijk om de vergaderingen live uit te zenden. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Gaansagenda.
1: Historisch Museum Het Sterkenhuis presenteert dit jaar de tentoonstelling Smaakmakers. Historische influencers van Bergen. In deze bijzondere expositie komen invloedrijke personen uit de geschiedenis van Bergen tot leven. Van de 17e eeuwse cartograaf Adriaan Arnonitsch tot de in 2024 overleden dichter Theo Oldhuis. Stuk voor stuk mensen die het dorp vorm en karakter hebben gegeven.

0: Inzetvakje uit Linda Karels. Dag Linda.
1: Hoi.
0: Fotograaf, een tijdje geleden dat we elkaar gesproken hebben. Gelukkig begint het bij jou ook weer te komen en om te starten.
1: Zeker, ja. Ja hoor, we gaan gewoon door.
0: En eigenlijk de aanleiding dat we elkaar weer spreken is... je hebt zulke prachtige foto's van de paddenstoelen weer gemaakt. Want ineens komen ze weer op, hè?
1: Ja, het is nu dat het lekker regent... dan schieten de paddenstoelen de grond uit. En elk jaar is het weer anders. Dus,
0: ja?
1: Ja.
0: Hoe zie jij dat in een fotografisch oog?
1: Nou, ik ben een aantal keren met de paddenstoelen-expert ook op pad geweest. Het is maar net hoe vocht het is, wat de temperatuur is. En dat maakt of een paddenstoel ontpopt of niet. Dus het ene jaar is de ene paddenstoel heel veelvuldig en het andere jaar weer een andere paddenstoel.
0: Ja, want ondanks het is best wel droog geweest, de afgelopen zomer ook.
1: Ja.
0: Tot laat toe eigenlijk. En heeft dat nog invloed of weet jij dat niet?
1: Ja, dat zal zeker invloed hebben, omdat er dan weer andere paddenstoelen zijn die dan weer ontpoppen. Dus nu is het heel vochtig. En dan met de temperatuur. Sommige paddenstoelen komen echt maar heel soms op.
0: Jeetje, ja, bijzonder.
1: Dus,
0: maar het blijft een bijzondere ding, hè?
1: Ja, en de grond maakt ook welke paddenstoelen er komen. Dus ik geef bijvoorbeeld een workshop expres op landgoed Ter Koelster, omdat dat al best een relatief oud landgoed is. Maar ga je de duinen in, dan heb je weer hele andere paddenstoelen, omdat we hele andere grond hebben.
0: Ja. Geef je ook cursussen in paddenstoelen fotograferen nu dit seizoen of niet?
1: Ja, op 2 oktober is de workshop weer op landgoed Ter Koelster. Dus dat is heel leuk. En dan zijn we ook in de theekoepel daar. Superleuk.
0: Zo, en dan kunnen nog aanmeldingen komen?
1: Naar de paddenstoelen workshop, daar kun je op de reservelijst. Je kunt wel even op de website kijken voor andere workshops en cursussen die gaan zijn. We zijn trouwens in het voorjaar, dan zijn er hele bijzondere sneeuwklokjes. Dan zijn we ook op landgoed Ter Koelster.
0: Oké, dat is weer van komend voorjaar.
1: Ja, dus in februari zo'n beetje. Dus als de eerste kopjes weer boven komen, dan heb ik ook weer een workshop daar.
0: Oké. En verder dit najaar, deze winter?
1: In het najaar heb ik nog cursus basis en vervolgcursus. Dus gewoon echt leren fotograferen. Op de vrijdagochtend, die zit ook al hartstikke vol. En dan als het echt zo rond het dan gaan we Lightroom cursus. Dus foto's bewerken.
0: Oh, wauw.
1: Ja.
0: Tof.
1: En dan volgend jaar weer. Ja, je kunt je sowieso weer inschrijven volgend jaar.
0: Ja, lindekarels.nl.
1: Nog
0: steeds, ja.
1: Nog steeds.
0: En Linda, over de paddenstoelen nog even terug, hè. Als je nou niet helaas bij jou kan, kan je nog wat tips geven voor mensen die paddenstoelen op de foto werken?
1: Oh, zeker. Heb je een lens, bijvoorbeeld een macro lens of voorzetringen, dan kun je van heel dichtbij fotograferen. Dat is heel tof. Ga echt dicht bij de grond zitten. Tip is ook, kijk echt heel goed rond. Want als je door het bos gaat wandelen, dan denk je, nou, ik zie helemaal geen dag. En zodra je eigenlijk wat langzamer gaat lopen en goed gaat kijken, Dus goed kijken en echt van dichtbij. Ja. Dat kan ook al met je telefoon.
0: Ja, geniet ervan.
1: Ja, echt.
0: Prachtig in ieder geval. Op Facebook zijn ze te vinden, jouw mooie paddenstoelen.
1: Ja, zeker.
0: Tof.
1: Zeker.
0: Linda, dank je wel weer.
1: Ja, jij ook bedankt.
0: Graag gedaan, succes komt
1: te doen. Doei.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: velvetmusic.nl.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Agents die werken, Agent 24.
3: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hem zelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Door de harde wind zijn gisteravond bomen omgewaaid. Dat gebeurde onder meer in Breukelen. Daar moest de brandweer een boom van 10 meter in stukken zagen, omdat die op de weg was gevallen. Ook in Soest kwam een boom op de weg terecht, meldt RTV Utrecht. En ook op andere plekken in die provincie waaiden bomen om. Maar volgens de veiligheidsregio kon de brandweer het prima aan. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Queropalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde, geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer. We trekken vandaag buien over het land. De meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens buien is kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Lunch Het Pakt Uit, Charlotte de Komen. Dag Charlotte.
1: Hi, Lichet.
0: Welkom weer. Een tijdje geleden dat we elkaar gesproken hebben. Inmiddels ben je wel verhuisd, hè? Want je woont in Schagen. Maar ja, je hebt je oude liefde ook waar je vroeger opgegroeid bent weer gevonden, hè?
1: Ja, klopt. Ik woon sinds bijna een jaar alweer, dat gaat heel snel, in Hulst, Zeeuws-Vlaanderen. En hier de middelbare school gedaan. Ik ben hier in 1985 komen wonen vanuit Rotterdam. En ben na mijn middelbare school eigenlijk weer weggegaan. Want ja, je kan hier nergens, het is echt een hele school. Dus ik moest weer weg en ben eigenlijk nu weer terug, Nest.
0: Ja, en leuke dingen ook aan het doen, hè?
1: Ja. Ik schrijf voor de PZC, dat is de Zeeuwse Courant hier. Heb ik twee vaste rubrieken. Eentje over, ze heet Inherring. Dat is over dat mensen praten over een dierbare die is overleden. Daar maak ik dan een mooi document van. En de andere is Mijn Wonder op Wielen. En dat gaat over mensen die een bijzondere auto hebben. Dat kan een klassieker zijn of een auto waar ze heel erg aan gehecht zijn en daar graag over willen praten. En ik ben bezig om een voet tussen de deur te krijgen bij Omroep Zeeuws-Vlaanderen. Om daar een programma te maken op, dat te maken heeft met cultuur of met kunstenaars.
0: Ja, want
1: dat ligt nog een beetje te broeien bij de redactie.
0: Nou, ik ben benieuwd, want dat deed je in Schagen, deed je dat ook, hè? Daar was je ook actief bij.
1: Ik heb een tijdje voor toen nog Omroep Schagen gewerkt. Heb ik een aantal programma's gemaakt, gepresenteerd en gemonteerd. Met Vincent Clemens. We hebben lang op de markt gelopen met Traatpraat. We hebben een item gemaakt over nieuwe bedrijven, over leuke verenigingen. Dat was ook altijd heel erg leuk.
0: Ja, en desalniettemin, je pen en je computer heb je niet stilgezet. Want je bent ook weer gaan schrijven, hè, over eikeltjes.
1: Ja, klopt. Ja, deel 4, dus mijn derde boekje, is uit sinds een maand of zo. En dat was weer ontzettend leuk om eraan te werken, want ze komen een beetje tot leven.
0: Ja.
1: Je bent er veel mee bezig. Ja. En als je die op straat ziet of zo,

0: Bert heb ontmoet op een verjaardag van een gezamenlijke vriend, vroeg hij aan mij van, goh, zou jij dat leuk vinden om met mij nog een deel te maken?
1: Op te pakken.
0: Oh, ja. Ja, en nu is dus deel 3. Dus het is nog steeds leuk.
1: Leuk, ja, hartstikke goed. En ja, het blijft ook nog steeds de eikeltjes, hè? Die hebben nog veel plezier samen.
0: Ja, ja, dit keer, ze hebben dus de eerste keer gingen ze zwemmen of duiken. De tweede keer gingen ze schaatsen. En dit deel gaan ze surfen. Nou ja, en surfen op een vijver, dat is natuurlijk onmogelijk, want je hebt golven nodig.
1: Ja.
0: Dus gaan ze op allerlei manieren proberen golven te maken om toch die surfervaring te krijgen. En dat lukt ze op het laatst.
1: Ja, mooi. Leuk.
0: Ja.
1: Ja. Leuk ook straks weer onder de kerstboom, hè? En straks met de boekenweek, geloof ik, weer ook.
0: Ja. Ja, ja, ja. Ik moet dat commerciële, dat zit niet zo in mij. We hebben drukker, krijgen Bert en ik allebei 25 exemplaren om zelf te verkopen. Maar ik merk dat ik ze het meeste weggeef aan, aan vriendinnen en vrienden die nu opa en oma worden. Wat leuk voor je kleinkind. Ja. Maar goed, zo gaat het ook misschien leven. Je weet het niet. Misschien dat zij wel vrienden hebben die denken van, oh, wat een leuk boekje, dat wil ik ook kopen.
1: Ja, leuk voor de kinderen, denk ik. En hoor je leuke reacties?
0: Ja, tot nu toe echt alleen maar leuke reacties. En zelfs een paar mensen die zeiden van, dit is het leukste tot nu toe.
1: Oh, wauw.
0: Dus ik moet mezelf weer gaan overtreffen de volgende keer.
1: Voor de volgende
0: keer. Dat wordt weer een uitdaging. Ja, ja, ja. Want dat... ik ga er wel voor zitten.
1: Ja, maar dat wordt volgend jaar weer, denk ik, hè?
0: Ja, dat doe ik op mijn gemak, want je moet ook uitkijken dat je niet te veel verschillende dingen aan het doen bent en dat je jezelf voorbij loopt. Want ik ben hier ook naartoe verhuisd om een beetje voor mijn ouders te zorgen, dus ik moet mijn tijd wel goed indelen.
1: Maar we kunnen gelukkig eerst genieten van deel 3 en eigenlijk deel 3 voor jou dan in dit geval.
0: Ja, klopt. Absoluut. Ja. Absoluut.
1: Leuk. Nou, leuk je gesproken te hebben.
0: Ja, zeker. Ik vond het ook leuk om jou weer te spreken en even bij te kletsen.
1: Zeker weten. En dat gaan we en blijven we hopelijk ook doen in de toekomst.
0: Ja, zeker. We houden absoluut contact. Ik heb er een plakker, hoor.
1: Goed zo. Dankjewel, Charlotte, voor nu. En we spreken elkaar weer, hè.
0: Dankjewel.
1: Doei.
0: Doei. Hoi, hoi. Strand.

0: Let's fly away.
1: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
2: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Alkmaar Ontzet is feestelijk en veilig verlopen, maar er zijn wel zorgen over alcoholgebruik. Dat blijkt uit de evaluatie van de gemeente. 8 bestuurders zijn met te veel alcohol op van de weg gehaald. Ook kregen 30 minderjarigen een boete voor alcoholbezit. 6 van hen zijn doorverwezen naar Halt. In Alkmaar komen voorlopig geen extra maatregelen op de nieuwe Schermerweg bij het Ouddorperdijkje. Omwonenden klagen over automobilisten die daar te hard rijden. Het college erkent dat dit regelmatig gebeurt. Toch wordt de weg pas bij groot onderhoud over een paar jaar mogelijk opnieuw ingericht. Omwonenden mogen daarover dan meepraten met de gemeente. Alkmaar onderzoekt of Stadswerk 072 weer onderdeel moet worden van de gemeente. Het bedrijf onderhoudt sinds 2014 onder meer wegen en groen. Het was de bedoeling ook voor andere gemeenten te werken, maar dat is niet van de grond gekomen. In 2027 moet duidelijk worden wat er met het bedrijf en de medewerkers gebeurt. Op de Martin Luther Kingweg in Alkmaar, onderdeel van de N9, zijn donderdag 4 auto's op elkaar gebotst. De voorste auto reed na de botsing door. Getuigen noteerden het kenteken, zodat de politie de bestuurder kon opsporen. 1 auto raakte zwaar beschadigd. Het verkeer richting het noorden had enige hinder. En tot zover het nieuws uit de regio.

a real tasty geezer.

0: ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en

0: info@velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias vannacht aan land gekomen. In de zuidelijke staten Florida en Alabama wordt gewaarschuwd voor harde wind, zware regenval en plotselinge overstromingen. Er zijn windsnelheden van bijna 190 km per uur gemeten. Veel wegen zijn afgesloten en inwoners worden afgeraden om naar buiten te gaan vanwege rondvliegende voorwerpen. Door schade aan elektriciteitskabels zitten bijna 600.000 huishoudens zonder stroom. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook Republikeinen noemen het idee walgelijk en een obsceen middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. De Braziliaanse politie heeft een eind gemaakt aan een gijzeling op een kleuterschool. Een man hield 13 kinderen van 4 en 5 jaar vast en dreigde hen en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. President Trump breekt met zijn eigen sancties die hij aan Rusland heeft opgelegd. Hij laat Rusland per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Trump heeft dat besloten na een gesprek met president Poetin. Hij zegt dat er later nog miljoenen tonnen zullen volgen. Volgens de Amerikaanse president zullen de hoge dieselprijzen snel dalen. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen wordt het later op de dag droger bij een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Don't waste my time, zou ik zeggen.
1: Ja, we hadden even niet gedacht. We hadden even niet gedacht dat het een fade-outje was, hè?
0: Nee,
1: ja,
0: inderdaad.
2: Dat kan een keer gebeuren, jongens.
0: Zit ik nou verkeerd, of niet? Nee, ik zit niet verkeerd, nee.
1: Ik hoor.
0: Hoor je jezelf wel?
1: Nee, ik hoor mezelf niet.
3: Mag niet uit.
0: Hoor je jezelf wel?
3: Ga ik gewoon harder praten?
0: Nou, als jij nou even harder praat, dan.
1: Ja, daar ben je thuis. Kijk, hier kom ik al.
0: Ja, ben je al. Ja. Zo is het.
1: Paul Hardcastle, ik denk je, ach ja, dat was toch van de 19?
0: Ja. Ja, toen was er ook oorlog.
1: Nou, anyway, wat een lekker blij begin van de ochtend.
3: Nou, we zijn er weer hoor.
4: Goedemorgen, wij zijn Best Wakker. En jij?
1: Het is zaterdag 10 oktober 2026. Dit is een nieuwe editie van Best Wakker. Goedemorgen.
0: Ja, lang zal die leven.
1: En ben je jarig?
0: Lang zal die leven.
1: Ben je jarig?
0: Ja.
1: Oh, wat leuk man.
0: Gefeliciteerd. Ben jarig met jou?
1: Ja, ja beste luisteraars. Ik mag verjaardagen vandaag, zeg maar. Zo heet het toch?
3: Hoe jong ben je geworden eigenlijk?
1: Ik ben 49 geworden, ja.
3: Ah,
1: ja,
3: echt niet?
1: Ja, echt wel. Ja, serieus, echt wel. Ja, 77 kom ik uit.
0: Ach,
1: dus,
0: jongen,
1: ja,
0: toch.
1: Ja, dit is nog een jonge god eigenlijk.
3: Nog een jaartje wachten.
1: Ja, nog even aftellen, ja. Ja, precies. Ja, ik begin nu aan het 50ste levensjaar, ja, zeg maar. Ja.
3: Mag ik op je feestje komen dan?
1: Je mag zeker op mijn feestje komen.
0: Dan, hè? Niet vandaag.
1: Ik ga niet vieren. Nee, 50ste weet ik nog niet. Ik denk,
0: tuurlijk wel.
1: Ja, dat zegt iedereen.
0: Gewoon met een radio-uitzending thuis.
1: Oh, dat is misschien wel een leuk idee.
0: Ja, ja precies. Ja.
1: Of toch van dat pomplein. Gewoon.
0: Ja, een keer.
1: Gewoon om het te proberen, weet je wel.
0: Ja.
1: Ik heb daar zo'n goed idee bij. Ik lijkt me zo leuk. Maar goed. Een nieuwe editie van Best Wakker staat voor de deur.
0: Ja.
1: Wat gaan we allemaal doen?
0: Ach, jongen toch. Nou, gebruikelijke dingen.
1: Mensen
0: moet je niet verrassen met opeens hele nieuwe dingen.
1: Nee, het is ook vroeg nog.
0: Nou ja, maar ontbijtrecept. Stratenspel moet ik nog voorbereiden.
1: Ja.
0: Maar dat komt wel goed.
1: Komt wel goed, hè?
0: En het weer ken ik ook al uit mijn hoofd.
1: Ja, ik ook.
0: Ik heb even leuke comedy wat opgezocht.
1: Oh.
0: En dus dat. En ik hoop ook wel wat leuke muziek.
1: Ja.
0: Ook wel wat lekkere leuke muziek weer verzamelen.
1: Had je nog een corny kwartiertje? Of gaan we
0: een corny kwartiertje met filmmuziek.
1: Oh, met filmmuziek.
0: Ja, want ik was van de week naar een hele goede film.
1: Oh ja?
0: Maar daarover later meer.
1: Nou, dat en veel meer in een nieuwe editie van Best Wakker. Een bijzonder goede morgen. En leuk dat je wakker wordt met Bart en Michiel.
4: Je dag begint.

0: soms zit je op de top van de wereld, hè?
1: Ja. En dat heb ik al eens vaker, ja.
0: Ja, en als je als je de wereld nu gewoon zo draait dat Egmond aan zee gewoon bovenin zit, dan zitten we on top of the world.
1: On top of the world, hè?
0: Ja, dan zou het wel erg koud zijn nu.
1: Ja, ik denk het ook. Ik denk ook dat het erg koud is, ja.
0: Maar goed.
1: Ja, precies. Ja, het was gisteren ook behoorlijk regenachtig trouwens.
0: Ja, en het gaat dit weekend lekker door, joh.
1: Ja, maar is het zo?
0: Oh, het is een heerlijke herfstdag, wordt het.
1: Ja, oké. Nou. Misschien lekker in je bed blijven liggen.
0: Ja.
1: En meteen even lekker ontbijt receptje maken, natuurlijk. Ja. Lekker, man. Weet je, knisperen, iets warms.
2: Bang op het vuur en de boter smelt.
1: Is natuurlijk de vraag of dat zo is, hè?
0: Nee.

0: Oh yeah.
1: Leuk als je je eigen naam zegt, hè?
2: Ja, ja, we gaan het ons even heel makkelijk maken vandaag.
1: Oh, alweer?
2: Ja.
1: Torsten IJzer?
2: Nee.
1: Nou, haal eens even skeer.
2: Skeer?
1: In skeer?
2: Skeer?
1: Oh.
2: In huis. Een beetje,
1: skeer met mango. Even. Skeer met mango, kiwi en ontbijtgraan. Ja. Dat gaan we zo doen, ja. Schil de kiwi's en snijd daarna in halve dunne plakjes. Verdeel dat over de skier en de kommen. En een beetje mango erbij. En een beetje ontbijtgranen. Ja. Miami. Dat kan je natuurlijk ook doen, gewoon met yoghurt. Maar doe eens met skier. Ik heb laatst skiermelk op. Ik vond het eigenlijk best wel lekker.
2: Oké.
1: Ik weet mijn god niet waarom dat zo...

0: Hey, gewoon wakker worden.
1: Wel.
0: Gewoon wakker worden met ons.
1: Ja, gewoon de radio aanlaten natuurlijk.
0: Ja.
1: Dat kan sowieso, maar ja. Dat hoeft er nog niet uit, zeg maar.
0: Nee, precies. Nou. Dus heb je trouwens al je zomerdekbed gewisseld voor een winter?
1: Ja.
0: Ja, toch wel.
1: Ja,
0: toch wel
1: denken over,
0: ja, was
1: over,
0: lekker, hè?
1: Nou, het is niet echt, ik heb niet echt een winterdekbed erop, maar zo'n kleed er nu overheen.
0: Oh, nog een kleedje.
1: Ja.
0: Oh, lekker.
1: Oh, ja, oh. Ja, zo'n lekker warm kleedje. Ja, ja, het is wel,
0: ja,
1: het is wel het weer er weer voor, hè?
0: Ja, ja, heerlijk.
1: Gisteravond enorm onweer.
0: Oh.
1: Daar kan ik ook wel weer van genieten, eigenlijk.
0: Daar heb ik niks van gemerkt, na die driekwart wijnfles.
1: Nee, precies.

0: Amak-horloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
1: Radio 80 Hit Dossier. Hits van toen en nu. De jaren 70.
2: De jaren 70.
1: De jaren 80.
2: De jaren 80.
1: De jaren 90.
2: De jaren 90.
1: En de hits van nu. Nu. Radio 80 Hit Dossier.
2: Hit Dossier.
1: Elke werkdag van 2 tot 4.
3: Non-stop.
1: Radio 80 Hit Dossier.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In de regio krijgt niemand toestemming om tijdens de jaarwisseling toch vuurwerk af te steken. Uitgeest heeft als laatste gemeente besloten geen ontheffingen te geven. Volgens burgemeester Nieuwland is er niet genoeg personeel om aanvragen te behandelen. Ook Alkmaar, Dijk en Waard en de andere boeggemeenten maken geen uitzonderingen. Het COA heeft een vergunning aangevraagd voor een asielzoekerscentrum langs de Tolweg aan de kant van Heemskerk. Daar moeten ongeveer 250 mensen worden opgevangen. Het plan is aangepast na overleg met omwonenden, onder meer voor de toegang en verkeerssituatie. Het college van Uitgeest beoordeelt de aanvraag voor het einde van dit jaar. Op de A9 bij Alkmaar is vrijdagochtend een auto door een vrachtwagen tegen de vangrail gedrukt. Dat gebeurde in zuidelijke richting, vlak na de samenvoeging bij Kooimeer. De auto raakte aan beide kanten flink beschadigd en moest worden weggesleept. De spitsstrook ging tijdelijk dicht, maar grote vertraging bleef uit. Op de N242 en N244 zijn de afgelopen maanden duizenden bestuurders geflitst met hun telefoon in de hand. Op de N242 waren dat tot en met september meer dan 1700 bestuurders. Op de N244 bij Westgrafdijk ging het om ongeveer 330 overtredingen. Het totale boetebedrag komt boven de €400.000 uit. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

code geel, want het gaat vanaf vanmiddag flink waaien met onweersbuien. De ochtend start nog redelijk rustig, droog blijft het zeker niet. Zon en buien wisselen elkaar af, met zo'n 14 graden is het lekker frissig. Morgenochtend ook weer stevig herfstweer en buien en wind. In de loop van de middag wordt het iets rustiger en droger, eindelijk. De temperatuur blijft zo'n 14 graden, maandag en dinsdag droger en ook warmer. En dan kruipen we weer naar zo'n 17 graden.

0: dan.
1: Ik wou zeggen, ik voel hem aankomen, maar ja.
0: Ja, ik ga zo meteen hangen. Ga ik even naar het toilet.
1: Oh, oké. Okay, nee, ik dacht eigenlijk meer, ik voel Cabaret voor 9 aankomen.
0: Oh, ja. Ja, ja. Dus ja zeker.
1: Kwart voor 9 natuurlijk. Ja. Ja, zo gaat dat nu.
0: En ik heb wel het leuks uitgezocht, jongens.
1: Ja. Ik herken het fotootje ook.
0: Ja, Casper
1: van der Laan.
0: Ja, dat is mijn favoriet. Ja, ik zat vanochtend het voor te bereiden en mijn vrouw zei, je zat vanochtend om 6:15 zat je te lachen. Ja, ik had een dingetje opgezet. En in een ander fragment, dat ging over snoep. Oh, heerlijk. Moet je maar eens kijken. Maar dit is...
1: Het gaat over karnemelk.
0: Ja.
1: En dan gaan we het ruilen ook. Ben heel benieuwd. Het is cabarettijd. Dus Casper van der Laan nu.
2: Ik kwam bij de Albert Heijn. Ik zeg tegen de meisje van de servicebalie. Ik zeg, luister, ik wil dit pak karnemelk ruilen. Ja, ik ben teruggegaan. Ik zeg, luister, ik wil dit pak karnemelk ruilen. En dat kan ook, want er hangt de poster bij mijn Albert Heijn. Daar staat op, ontevreden met uw product, dan krijgt u uw geld terug. Ik zeg, luister, wat daar staat, is precies hier aan de hand. Ik ben ontevreden met deze karnemelk. Ja, en ik had ook geoefend, want ik was daarvoor bij de bakker geweest. En ik kwam binnen, ik zeg zo, hallo bakker. En hij zegt zo, hallo meneer, kan ik u helpen? Ik zeg, wat, kan ik jou helpen? Snap je? Direct die macht terugpakken. Ja. En hij zegt, nee meneer, ik bedoel, wat wilt u hebben? Ik zeg, oh, dat klinkt inderdaad al een stuk vriendelijk, hè? Ik zeg, doe maar een appelflap. Ik zeg, maar, zonder de hoeken. Ik zeg, ik hoef geen hoeken om mijn appelflap. Ja, ik zeg, knip die hoeken er maar af. Ik zeg, nee, ik ben er klaar mee dat die eerste hap en die laatste hap, dat er geen appel in zit. Ja, dus of je smeert die appel goed uit in die flap. Ja, je propt die appel, die hoek in, tot die hele flap gewoon chockvol zit met appel. Of je knipt die hoeken eraf. Ja, en ik kreeg het. Ik kreeg een appelflap zonder de hoeken. Het was fantastisch. Ik kwam zo goed voor mezelf op. Ik liep naar buiten. De zon scheen in mijn gezicht. Ik pakte die appelflap. Ik nam een hap. Dat ding knijpt fijn. Mijn hele shirt onder de shit. Maar daar leer je weer van. Ja, dus nu weet ik, oh, je moet hem maar aan één kant afknippen. En dan niet aan de andere kant beginnen te eten. Ja, dus ik zeg tegen haar, ik zeg, luister, ik kom dit pak karnemelk ruilen. Ja. Zij zegt, oh, en wat is er dan mis mee? Ik zeg, oh, nou, dat kan ik je heel helder uitleggen. 1, het is geen melk. 2, nou, het ging niet goed, oké, de aankoop. Heel eerlijk, ik wilde melk, er was een misverstand met de vrouw. Er waren 2 pogingen met een transformatie, en glazen deuren en een vrouw. En het duurde heel lang, en toen gaf ze mij karnemelk. En toen was ik thuis, dacht ik, huh, karnemelk? Toen dacht ik, ja, dat wist ik ook wel, ik ook wel zelf betaald, hoor. Maar toch, ik dacht, nee, Cas, je gaat gewoon even uitleggen hoe het zit. En dat doe ik nu. En ik neem aan dat dit een verhaal is wat je wel vaker hoort. En toen zei ze van, nee, dat heb ik nog nooit eerder gehoord. En ze zei, en ik kan u ook uw geld niet teruggeven. Ik zeg, oh, wat dan? Ze zegt, nou, volgens mij bent u niet ontevreden met uw product. Ik zeg, hè? Nee, zegt ze, volgens mij bent u ontevreden met uzelf. Ja, en dat staat niet op die poster. Er staat niet ontevreden met uzelf, dan krijgt u uw geld terug. Dus ze zegt, nee, ik kan u niet uw geld teruggeven. Ik zeg, hè, wat, hè, dit is geen goede reden. Ze zegt, nee, dat is geen goede reden. Ik zeg, hè, wat is dan wel een goede reden? Ze zegt, oh, dat te zuur. Bijvoorbeeld, te zuur is een goede reden. Kijk, als karnemelk te zuur is, dat wil niemand, dus dan krijgt u direct uw geld terug. Ik denk, oké, prima. Te zuur is een goede reden? Oké, Deborah, prima. Hè? Dat is een goede reden, dus ik pak dat pak. Ja? Ik doe zo die flap, ik kijk er strak aan zo. Ik doe die flappen, doe ik zo naar achter. Ik zet dat tuitje open. Ik zie dat er zo'n draaidop op zit. Ja, ik zet hem aan mijn mond. Ik neem een grote slok. En ik zet hem terug. En ik zeg, nou, wat denk je? Ja, ze zegt, ja, te zuur zeker. Ik zeg, nee, heerlijk. Ja, want ik bepaal zelf wel of ik karnemelk lekker vind of niet. En dit pak gaat gewoon bij mij mee naar huis en drink ik helemaal op. Tabé.

0: Zo, dat was Roxy Dekker, dames en heren. En Casual. Is wel, ik vind het wel lekker, leukere muziek die Roxy Dekker maakt.
1: Ja.
0: Het is trouwens ook echt een held. Hè? Ze gaat de Amsterdam Arena gaat ze uitverkopen.
1: Ja, dat is al gebeurd voor mij.
0: Goed, dat is al verkoopt. Maar ik vind het wel knap hoor. Dat je dat allemaal maar voor elkaar krijgt. Ze zit er zelf ook nogal van onder de indruk. Dat vind ik dan wel weer charmant. Zeg maar.
1: Ja.
0: Dat je niet zo naast je schoenen loopt dat je zegt... Nou, goh, is je maar 2 keer uitverkocht? Nee, maar dat ze er zelf ook gewoon... Dat ze echt denkt van... Hè? Ja, dat had ik 3 jaar geleden ook niet kunnen bedenken. Ook, en dat vind ik ook.
1: Ja, het is knap hoe ze dat voor elkaar boksen.
0: Zeker, ja, vind
1: en,
0: ik ook.
1: En weet je, het is, je maakt allemaal muziek omdat je natuurlijk gewoon leuk vindt om muziek te maken.
0: Ja.
1: En uiteindelijk gaat het ook om dat je er brood mee kan verdienen.
0: Ja.
1: En dat doen ze verdomde goed.
0: Ja, dat doen ze zeker verdomde goed. Dat vind ik wel ook knap, ja, inderdaad. Ja.
1: Dus, en dat is helemaal niet erg.
0: Nee.
1: Zo ja, dat hoort er ook bij.
0: Want gewoon geld verdienen.
1: Ik hoorde laatst ook iemand die zei, ja, we leren op de conservatoria gewoon vooral heel oprecht muziek te maken. Maar hoe we dat moeten verkopen... Dat is iets anders.
0: Zij doet het ook heel erg met social media. Hè. Ze is ook gewoon een complete influencer volgens mij.
1: Ja,
0: al die TikTok en dingetjes.
1: Ja.
0: Ja, als het je markt is.
1: Ja. Kijk, als wij op TikTok zouden zitten, zou het gewoon niet smoelen.
0: Gewoon een filtertje eroverheen, toch? Niet zo heel moeilijk hoor.
1: Jij met haar. Nou, ja, lekker
0: gewoon,
1: dan.
0: Gewoon een filtertje. Om met AI, jongen, kan tegenwoordig alles.
1: Ja.
0: De meest gekke dingen kun je doen tegenwoordig.
1: Ja. Zouden ze ook Tina Turner weer terug kunnen brengen?
0: Ik denk het wel. Misschien met een leuke privédansje erbij. Private Dancer aan het einde van deel 1 van Best Wakker. Welcome.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: velvetmusic.nl.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Agents die werken, Agent 24.
3: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtig tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemen het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. Door brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Volgens NS en ProRail is er brand gesticht bij een spoorbrug bij Delfshaven in Rotterdam. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van de storing afging zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. De verstoring gaat waarschijnlijk de hele dag duren en mogelijk nog langer. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hem zelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: al je zusters.
1: Ja.
0: Ik weet niet of dat er zijn, maar het klinkt wel als een bak vol, zeg maar.
1: Zeker. En over heel veel zussen en broers gesproken.
0: Ja.
1: Moet AZ uit eigenlijk?
0: Ja, vanavond tegen Feyenoord.
1: Feyenoord.
0: Ik ben wel benieuwd, want
1: oei.
0: Dat is wel een serieuze test natuurlijk.
1: Ja.
0: Tegen Feyenoord.
1: Ja, dat is een goede, lekker voetbal. Ja,
0: dat is wel spannend.
1: En AZ stond nog bovenaan, hè?
0: AZ stond nog bovenaan, ja.
1: Ja, het staat nog steeds bovenaan. Maar deze moeten ze dan wel pakken.
0: Deze moeten ze wel pakken, ja. Ja, ik ben wel benieuwd, ja.
1: Maar
0: wat heeft PSV eigenlijk gedaan gisteren? Want ik heb het niet echt gevolgd, zeg ik in alle eerlijkheid. Weet jij dat? Hebben ze gewonnen?
1: Ja, 2-0.
0: Past wel, hè? Van Heerenveen, toch?
1: Ja, gewoon heel zuinig. Maar prima, toch?
0: Ja, prima. Ja, bedoel, niet iedereen was terug ook, geloof ik. Dus,
1: nee, maar dat doen ze dan.
0: 2-0 van Heerenveen.
1: Ja.
0: En de dames trouwens. Damesvoetbal, ook niet gekeken. Mm-hmm. Tegen Hongarije. 8-0. Dus ze hebben 8-0 gewonnen van Hongarije. Nou, weet ik niet hoe Hongarije heel goed is, maar of het dames in Nederlands elftal is heel goed. Kan natuurlijk ook, hè?
1: Ja, lekker.
0: Heb jij nog gekeken trouwens over voetbal gesproken?
1: Wat?
0: Nou,
2: goedemorgen.
0: Nou, misschien even de jingle erbij. Hè? Dat is ook wel goed, hè? Ja, dat de mensen niet denken, goh, waar luister ik nou eigenlijk naar?
1: Oh ja.
0: Ja, precies. Hey, maar heb jij nog gekeken naar het Nederlands elftal de afgelopen 2 weken? Dat was even de vraag.
1: Nee.
0: Niet?
1: Nee, ik had er een beetje bad vibes bij.
0: Oh,
1: en dat kostte me even te veel tijd.
0: Ja, oké.
1: Maar ik heb dus wel met veel... Ja, het was toch alweer 4, 2 weken geleden. Ja, dat was weer een mooie bal van Bommel. En
0: zo, nou, ja. Die Gakpo die hem er even lekker in knalde.
1: Ja, toen.
0: Maar het was wel echt een koningsnummer.
1: Nou, ik vind het wel aantrekkelijk om te zien.
0: Nou, ik ook. Ik was best wel enthousiast over.
1: Ze vliegen naar alle kanten erin.
0: Ja.
1: En dat maakt het op zich wel leuk.
0: Ja, ja, ik moet ook zeggen dat ik was niet meer zo'n fan van het Nederlands. Althans, een fan, maar een beetje mixed feelings bij. Denk ik, nou, Xavi gaat beginnen. We gaan toch even lekker kijken. Dus ik heb gewoon die 4 wedstrijden allemaal zitten kijken.
1: Nou, leuk.
0: Het was niet allemaal even goed.
1: Nee,
0: maar ik vond het ook wel mooi dat hij, dan hou ik erover op, maar dat hij bij de 3e wedstrijd of zo zei van ja, de 1e helft was echt slecht. En de afloop zegt hij ja, ik heb ze met de verkeerde instructie het veld ingestuurd. Dus ik heb ook in de rust gezegd, dat is mijn fout, we zetten het nu om en we gaan aan de gang. Ik vind dat zo verfrissend, dat je gewoon dat kan zeggen.
1: Ja, precies.
0: Ja, dat vind ik wel mooi.
1: Ja,
0: dat je gewoon even zegt, weet je, we zijn in een proces, foutje gemaakt, hup, door.
1: En door.
0: Ja, ik vind het ook mooi.
1: Ja, lekker zo'n beginnende
0: trainer. Ik moet ook even wat vertellen trouwens, ik heb ook een foutje gemaakt. Nee, nee.
1: We zetten alles om, Michiel. Bedankt.
0: Ja, precies, ja. We doen zo meteen eerst het tranenspel. En dan, oh nee, andersom. Ja, nee, was dat ook weer? Nee, we zitten midden in het proces, Michiel. Al 10 jaar lang. Dat komt goed.
1: Oké. Okay.
0: Nou, dat en veel meer in een nieuwe editie van Best Wakker. Ik zeg goedemorgen. En ook dat je wakker wordt met ons.
2: Je dag begint.

0: Het is in het kader van Michiel's Choice, maar wat is het, Michiel?
1: Ja, ik heb de verkeerde uitgekozen.
0: Oh, die kan ook nog, ja. Oh, die is wel leuk, ja.
1: Ja, maakt niet uit.
0: Nee, maakt zeker niet uit.
1: Je hebt Disclosure You and Me. Het is een onwijs uptempo dance liedje.
0: Ja.
1: Ik dacht in het kader van EDE over een paar weken.
0: Oh, ja, precies.
1: Ik denk, laten we dat eens doen. Maar nu hebben we de remix gehad met veel violen.
0: Ja.
1: Nou, ik ben er wel een beetje klaar mee.
0: Ja, precies, ja. Dan gaan we snel door, denk ik.
1: Ja,
2: hoppakee. Dit is het best wakker stratenspel. We zijn op zoek naar een straatnaam in de gemeente Bergen. Je krijgt 3 aanwijzingen. Dit is de eerste. Een cryptische.
1: Nou, dit dier hoeft niet te bezuinigen.
0: Dit dier hoeft niet te bezuinigen. Maar dat klinkt wel... misschien moet je even bellen met je zielkes dan.
2: Welke straatnaam zoeken we? Weet je de oplossing? Bel dan snel. 506-7580. Of mail naar studio@rtv80.nl.
0: Als je dus weet welke straatnaam we in Bergen, Egmond of Schorrol zoeken, dan mag je bellen met 072-506-7580. En we hebben een flesje rode wijn, witte wijn of rosé te winnen.
1: Ja,
0: of dat mag eventueel alcoholvrij.
1: Of warme chocolademelk.
0: Of warme chocolademelk. Nog één keer de aanwijzing dan?
1: Dit dier hoeft niet te bezuinigen.

0: gaat het singeltje nog.
1: Dat naar John Cougar.
0: Ja. Ik ga het singeltje weer opzoeken trouwens. Heb jij nog singeltjes?
1: Ja, ik heb een hele doos.
0: Ja, ik ook. Ik ga vanmiddag, als ik...
1: Maar ik heb dit singeltje niet hoor. Dit.
0: Als ik mijn klusje heb geklaard,
1: ja,
0: pak ik die doos en singeltjes, ga ik gewoon lekker even singeltjes draaien.
1: Singeltjes draaien, ja. Dat is wel leuk. Zeg, dus, lekker een zaterdagmiddag bij
0: wanneer de regen tegen het raam klettert.
1: Precies.
0: Ja. Gewoon singeltjes draaien, lieve mensen. Doe het eens een keer.
1: Ja, pak eens die oude LP's.
0: En dat je denkt, jeetje, heb ik dit nou gekocht? Ja, toen je 14 was, toen vond je dat leuk.
1: Heb ik er nog een paar van, ja. Ik zal eens kijken of ik die in de computer kan vinden. Dat was ik had er eentje.
0: Oh, nou, dan gaat het hoor, beste mensen.
1: Zeker. Nee, is dat er niet in?
0: Ja, en ik zie nou in de computer dat R. Kelly komt. Maar die gooien er maar even vrolijk uit, dacht ik.
1: R. Kelly, die is op vakantie.
0: We gaan lekker iets draaien van...
1: Vanuit jouw lijstje?
0: Ja, een oudje. Maar ik hoor hem weer en ik denk, jeetje, wat een lekker nummer.
1: Jack Garrett, toch?
0: Garrett? Ja, tijd voor een nieuwe bril, Bart.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Er zijn heel veel firma's voor die je daarbij kunnen helpen.

0: Help anderen. Juist nu. Kijk op kansfonds.nl.
1: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
2: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In de regio krijgt niemand toestemming om tijdens de jaarwisseling toch vuurwerk af te steken. Uitgeest heeft als laatste gemeente besloten geen ontheffingen te geven. Volgens burgemeester Nieuwland is er niet genoeg personeel om aanvragen te behandelen. Ook Alkmaar, Dijk en Waard en de andere boeggemeenten maken geen uitzonderingen. Het COA heeft een vergunning aangevraagd voor een asielzoekerscentrum langs de Tolweg aan de kant van Heemskerk. Daar moeten ongeveer 250 mensen worden opgevangen. Het plan is aangepast na overleg met omwonenden, onder meer voor de toegang en verkeerssituatie. Het college van Uitgeest beoordeelt de aanvraag voor het einde van dit jaar. De Herenweg tussen Egmond Binnen en Bakkum gaat volgende week 3 dagen dicht. Van dinsdag 13 tot en met donderdag 15 oktober wordt er aan het asfalt gewerkt. De afsluiting geldt van 7 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags. Ook het fietspad langs de weg is dan afgesloten. De gemeente Alkmaar trekt ruim 150.000 euro uit voor nieuwe audiovisuele apparatuur in de raadzaal. Er komt onder meer een nieuw microfoonsysteem voor raadsvergaderingen. Ook wordt een beschadigde apparatuurkast vervangen. Die is bijna 40.000 euro waard. De installatie is belangrijk om de vergaderingen live uit te zenden. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
5: Het is er weer tijd voor, Michiel.
6: Ach,
5: het Radio 80 weerbericht.
6: Ja.
5: Ik overval je ermee, dat merk ik. Maar volgens mij is het heel simpel, toch? Regen, ja, regen en nog eens regen.
6: Ja, want code geel.
5: Zo is het.
6: Want het gaat vanmiddag flink waaien met onweersbuien. De ochtend begint nog redelijk rustig, maar ik hoorde al flink waaien.
5: Ja, het waait behoorlijk, ja.
6: Dus zon en buien
5: vanmorgen.
6: Ja, zon en buien wisselen elkaar af. Met 14 graden is het lekker frissig. Morgenochtend ook weer stevige herfstweer. Stevige buienwind. In de loop van de middag wordt het iets rustiger. Dus ga dan maar even lekker sporten. De temperatuur blijft zo'n 14 graden. Maandag en dinsdag droog. En ook warmer, want we kruipen weer naar zo'n 17 graden.
7: Als die wil.
5: Ja, precies. Zin heeft, ja.
8: Voor de kust.

zich verscheuren. Ik voel de kanker van cynisme. Ik zie de mensen zonder droom. Ze vluchten in goedkope luxe.

0: Stef Bos, dames en heren. Ik heb je liever. En ik heb je lief.
1: Ja, krijg maar tegen je lief staan en fluister dat maar eventjes in je oor.
0: 7:30, best wakker. Radio 80, daar luister je naar. En het is natuurlijk de hoogste tijd voor zometeen. En we hebben dat elke 2 weken doen we dat ongeveer. Hè? Ja. Het Corny kwartiertje. En dat is dan muziek die net even anders is, zeg maar.
2: Dit is Corny kwartiertje met muziek die je zelden hoort.
0: Hoort.
2: Soms geniaal, soms zwaar.
0: Gestoord.
2: Dus zing maar.
0: Nou, dit keer is het niet zo fout, hè? Dat scheelt ook wel weer. Hoeft niet elke keer foute muziek te zijn,
1: nee.
0: Soms is het ook gewoon leuk.
2: Ja.
0: Michiel en Bart, ja, zo is het. Want jij bent naar de film geweest.
1: Ja.
0: Jij komt nog eens ergens.
1: Ja, ik heb zo'n cinefielpas. Kan ik iedereen aanraden. Ga je een hele leuke film. En daar draaide de film. Die draait volgens mij ook gewoon in VU. Digger. En de recensies zijn heel wisselend. Van volledig slecht tot onwijs goed.
0: Briljant.
1: Ik vind het echt de film van het jaar.
0: Zo.
1: Ja, toch wel. Ja,
0: met Tom Cruise, hè?
1: Ja, met Tom Cruise. Ja. Okay. Ik vind hem geweldig. Ja? Gewoon omdat je op het...
0: Je vindt Tom Cruise geweldig ook?
1: Nou, ik ben niet van die actiefilms. Ja, die vind ik ja.
0: Nee? Nee, jij bent niet van Die Hard en zo?
1: Nee.
0: Oh, dat is echt mijn favoriete film. Ja, ik kan er. Het mooie is bij RTL 8 komen ze.
1: Allemaal weer voorbij. Ja, precies. Nee, ik ga naar High Culture, Bart.
0: Ja, precies.
1: Maar die Digger, dat is echt een geweldige film. Dus mensen, als je denkt, als je van ontregelende films houdt.
0: Ja.
1: En af en toe lekker op verkeerde been. En humor.
0: Ja.
1: Vooral humor ook. Ja.
0: Dan moet je niet naar ons luisteren. Dan moet je die film kijken. Sorry.
1: Ja, precies. Ja, ook naar ons luisteren. Ja, en naar een dikke filmtip van Michiel.
0: Ja, precies.
1: Maar toen dacht ik, wat zullen we doen voor het Corny kwartiertje? Ik denk, ik ga filmmuziek doen.
0: Ja, wat leuk.
1: En we hebben eigenlijk 3 films. En ja, de eerste, nou, als je een beetje van Quentin Tarantino houdt, dan die regisseur,
0: ja.
1: Dan heb je deze meteen goed. Dus laten we gewoon lekker beginnen.
0: Wat doen we?

0: bij Pulp Fiction, Michiel.
1: Ja, geweldig. Ja. Ik vind dat ook zo leuk dat ze dan in die auto zitten en dan vertellen hoe in Amsterdam friet wordt gegeten of zoiets dergelijks. En er zitten toch van die iconische scènes in, dialogen in. Echt geweldig.
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: Dus, maar goed, dat. Maar we zijn ondertussen ook gebeld.
0: Ja, we zijn gebeld door
1: het straatspel.
0: Ja, precies. Ja, dat liep nog natuurlijk.
1: Ja, op deze zwaan hoeft niet. Ik verklap hem nu. De Zwaanstraat.
0: Ja.
1: Want op deze vogel, op dit dier hoeft niet te worden bezuinigd. Want ik associeer dan op zwaan. En dat is KLM. En KLM moet flink bezuinigen.
0: Oh, zo.
1: Ja. Je moet echt even alle kranten hebben gelezen. Wil je het straatspel kunnen winnen?
0: Ja, wil je kunnen winnen, ja.
1: Maar één winnaar, Alex Schoonkind.
0: Ja, precies.
1: Alex.
0: Ja, Alex, jongen.
1: Wel lekker gewonnen, jongen.
0: Ja, precies. Ja, top, man.
1: Ja, leuk.
0: Goed geregeld, ja.
1: Dus die.
0: Die krijgt 3 flessen wijn.
1: Ja,
0: want hij zegt, ik bel, maar ik weet het antwoord, want jullie hebben nog geen winnaar.
1: Ja.
0: Ik wil er wel 3.
1: Ja.
0: Oh,
1: oké. Lekker dan.
0: Je zegt de zakenman.
1: Ja, verschrikkelijk. En die zei, ja, ik heb al een cold card, weet je wel, van KLM. Dus ik vlieg de hele wereld rond. Ja. Dus hij maakt zich ook wel zorgen dat hij nou niet dat extra drankje kreeg.
0: Ja, precies. Dus daarom moesten wij het compenseren.
1: Ja, precies. Alex, bedankt, jongen.
0: Ja, leuk weer.
1: Dus dat.
0: Nou,
1: we gaan door naar de volgende.
0: Thunderball is dat van Tom Jones. En welke film komt dat dan?
1: Ja, makkie, hè?
0: Ja.

0: uit de gelijknamige film, mag ik wel zeggen.
1: Ja, ja.
0: En jij zei natuurlijk, 1965, James Bond natuurlijk.
1: Ja.
0: Thunderball.
1: Thunderball, ja, geweldig.
0: Dat zongen we door Tom Jones.
1: Ja, dat hoor je toch
0: geschreven
1: wel,
0: Bart. Door John Barry en Don Black. En ja, dan weet je dat in ieder geval eventjes.
1: Oh, hey Don, bedankt jongen.
0: Ja, Don, ja, top. Ja,
1: echt leuk.
0: Ja,
1: ja, hij, en James Bond, hè, ook als je thuis luistert naar die tekst. Hij kon elke vrouw krijgen die hij wilde.
0: Goed, hè?
1: Oh. Ja.
0: Hey, en Tom Jones hield tijdens de laatste hoge slotnoot van dit nummer trouwens zijn adem zo lang vast dat hij in de studio bijna flauw viel. Tot zover de Wikipedia-feitjes van Bart. Ja, we zitten midden in...
1: En leuk!
0: Ja, dat is toch misschien nog even leuk om te weten, toch? Ja, ja. Toch? We zitten midden in het koningkwartiertje. Ja, ik kwam er toevallig tegen, ja. Ik denk een beetje goed voorbereiden dit keer. Hè? De laatste in het koningkwartiertje is van Nederlandse Bodem.
1: Ja, ik
0: dacht... Is jouw favoriete film volgens mij?
1: Nou, ik heb hem denk ik maar één keer gezien. Oh. En nou ja, laat maar gaan. Voor de rest. Maar
0: daar heb je sowieso ook zo'n
1: ja,
0: gevoel.
1: Maar ik vind dat Toets Tielemans, dat associeer ik altijd met dit.
0: Ja, het is Rogier van Otterlo in dit geval.
1: Ja.
0: Het komt uit de Nederlandse film Turks Fruit.

0: zo goed fluiten. Nee. Ik kan niet fluiten. Ja, alleen dat... tussen mijn tanden hier. Ja, dat gaat wel, maar ik kan het niet echt. Ken jij dat goed?
1: Ja, ik denk dat iedereen, als hij dit liedje hoort, dan gaan ze meteen mee fluiten. En gewoon...
0: Ze hebben daar zin in, hè? Kijk eens, nog eens even. Hoor eens even, mensen. Zo. Ja, leuk, live, jongens. A cappella.
2: Helaas een beetje lucht wat hier bezit.
0: Ja, precies. Vond je ook flauw nu?
1: Ja, vond ook flauw.
0: Ik wil niet flauw doen, maar...
1: fluiten.
0: Ja, precies. Ja.
1: Maar ik vind het, ja... Ik zei Toets Tielemans, maar ja... Toets zit helemaal niet in het nummer. Dus het is goed dat je me even corrigeerde.
0: Ja.
1: Rogier van Otterlo. Wat heeft hij mooie muziek eigenlijk gemaakt.
0: Ja, zeker.
1: Echt wel een beetje, ja...
0: Ja, een beetje? Beetje oud, ja. Oude film ook, hè, de Turks vooruit. Want wanneer kwam die film ook alweer uit? Weet
1: 1973
0: je
1: uit mijn hoofd.
0: Serieus?
1: Ja, toen was ik net uit Luiers, joh.
0: Ja, inderdaad.
1: Ongelooflijk.
0: Ja.
1: Of nee, ik heb het idee dat die later was, maar...
0: Ja, ik ga dat nu even voor je opzoeken. Want ik hou er dan wel van als we dan...
1: De feitjes straight
0: eerlijk vertellen. Nou, je zat er niet ver naast, want het was 22 februari 1973.
1: Ja.
0: Dus het gaat over de kunstenaar Erik. Die heeft een turbulent liefdesleven. Ja, dat kon in de jaren 70 allemaal natuurlijk.
1: Ja, joh, heerlijk.
0: Tegenwoordig zo'n film zou uitbrengen, dan denk ik dat je alles over je heen krijgt. Maar kan niet meer, hè?
1: Nou, goed, het is niet anders. Nee. Dus,
0: tot
1: zover. Het kort kwartiertje.
0: Het is 12 minuten voor 10 uur. Ik zou zeggen, ik wou bijna zeggen, zullen we echte muziek gaan draaien? Maar dat is dit natuurlijk ook niet.

0: AI hoor ik er altijd erin. AI. Volgens mij is het ook gewoon AI. Dit was in ieder geval Topic en Becky G. En Sorry Papi. Nou, ja, ik zeg het wel, ik krijg er wel energie van als ik het hoor.
1: Ja, is het ook wel eens bij jou gebeurd, Sorry Pap? Dat een van je kinderen naar je toe komt, Sorry Pap?
0: Ja, dat hoor ik wel eens vaker, ja.
1: Oh.
0: Ja, ja. Maar dan zien ze er niet zo'n liedje bij, zal ik je vertellen.
1: Beste luisteraars,
0: meestal wat anders,
1: deze vraag had hij niet van mij
0: verwacht. Nee, ja, precies. Ja,
1: maakt niet uit.
0: Jij schijnt je lichtje op mij nu, of niet?
1: Ja, als je de titel hoort, denk je, las of leest, dan denk je, oh, is het zo'n liedje? Nee, ja. Nee, het is, ik vind een Bruno Mars versie van, hoe heet de beste man?
0: Ronnie Flex.
1: Ronnie Flex, die ken je natuurlijk wel, hè? Ja, Ronnie Flex, ja, voor Ronnie Bruno Flex. Mars.
0: Flex, man.
1: Gooi hem maar er lekker in, Bart.
0: Flex, vind ik Flex. Dan komt hij aan.

0: Dat was hem al.
1: Lekker.
0: Zo.
1: Lekker, hè?
0: Ja, dat is wel een lekker plaatje, dit.
1: Oh, dan gaat hij meteen door.
0: Ja, gaat hij meteen door. Ja, dat is wel mooi. Het zal nooit stil worden hier op de radio. Ja. Als het 3 seconden stil is, dan krijgt hij de volgende, zeg maar, te horen. Hé, ik kijk even naar boven. Want het is de hoogste tijd. Oh, de klok, die is onverbiddelijk. Ook deze 2 uur weer. Want?
2: De klok.
0: Zo is het.
2: Wijst even voor 10.
0: Zo is het, Michiel.
2: Bart en Michiel houden het voor gezien.
1: Ik zou nog wel een uurtje door willen, hoor.
0: Ja, maar ja, ja.
2: Een nieuwe dag ligt aan je voeten. Hoe prachtig.
1: Ook al die klusjes niet te doen.
0: Oh, ja.
2: En natuurlijk hoor je hier straks typisch 80.
0: Met de one and only André van Straten zometeen.
2: Over 2 weken zijn wij er weer.
0: Ja, even de agenda kijken.
1: Ja, ik denk het wel.
0: Ja, kijk jij even in je agenda? 2 weken, ja.
2: Tot volgende keer.
0: Ja, dus ja, over 2 weken is in ieder geval weer een nieuwe editie van Best Wakker. En dan gaan we even kijken of we er samen allebei zijn. Of dat,
1: kijk hoor. Maar het is wel ADE-weekend, hè?
0: Oh, het is ADE-weekend.
1: Dus gaan we alleen maar dance draaien.
0: Ja, gaan we alleen maar dance draaien, ja.
1: Lekker joh, Corny kwartiertje.
0: Corny dance kwartiertje maken we ervan.
1: Nee.
0: Ja, precies. Nee, dus over 2 weken ben je er wel?
1: Ja.
0: Je gaat niet naar ADE toevallig?
1: Nee. Probeer het wel stiekem.
0: Ja, precies.
1: De gastlijsten komen natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk.
1: Maar
0: Ben
1: ik te oud voor je vandaag?
0: Precies, ja, dat is ook zo. Ja.
1: Maar het is wel lekker om even een potje te dansen.
0: Ja, dat is waar.
1: Dus
0: ja.
1: Ik adviseer iedereen, ga lekker een potje dansen.
0: Ja, zo is het. Nou, gaan we doen. En dan gaan wij eruit met een ook wel een dansbaar nummertje, denk ik. Namelijk Level 42. En Heaven in My Hands.
1: Omdat het jouw verjaardag is, kerel.
0: Omdat het mijn jouw verjaardag is, ja, precies, ja.
1: Mag jij Level 42 draaien? Nou, lekker dan. Nou, wens je veel plezier. Een dikke kus, hè, voor iedereen. Dag.

0: Slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Door een storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Hoe lang het gaat duren om die op te lossen is onduidelijk. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. Er zijn geen problemen met alarmnummer 112. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemden het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Vice-president J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. 13 dagen na de blokkade van de omstreden Oranjemars in Noord-Ierland is de parade definitief afgeblazen. De Britse minister voor Noord-Ierse Zaken is bang dat de spanningen uitlopen op geweld en verbiedt daarom de mars weer. De Oranjemarsen van protestanten zorgden jarenlang voor spanningen en geweld in katholieke wijken. Sinds de jaren 90 was er daarom geen toestemming meer voor de marsen. Dit jaar mocht het voor het eerst weer wel, maar die mars werd door demonstranten tegengehouden. Met beide partijen is naar een oplossing gezocht, maar die is niet gevonden. Wielrenster Marianne Vos heeft goud gewonnen op de WK Gravel. In Australië kwam ze solo over de streep. Ze was 3 kilometer voor de finish weggereden bij Rosa Kleuser. De Duitse gleed in een bocht onderuit toen Vos versnelde. Het is de tweede keer dat Vos de wereldtitel pakt op het Gravel. Het is haar 15e wereldtitel in totaal. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

zou zeggen, welkom bij het eerste gedeelte weer van Typisch 80. Het programma tussen de koffie en de lunch, de hits uit heden en verleden. En natuurlijk een stukje van vinyl gaan we draaien. Hoogstijd voor het regio nieuws. Meteen al het en live in concert. Kun je het insturen, dus

en Zalto. Hoog tijd voor... Ja, een stukje van Vinyl. We gaan terug naar 1980. Oh, ken je hem nog? Benny Nijman. Ik weet niet hoe.

0: Grand Juice en daarvoor Enrique Iglesias. De speelfilm van Wild Wild West hoorde je namelijk bij Namus. En uit 1980 draaiden we die hele mooie van jawel. Je hoorde hem al eigenlijk al langskomen. Die hele mooie van Benny Nijman. Inderdaad, hij weet niet hoe. Ik heb er ook een beetje last van dat ik niet weet van hoe. Maar weet je wat ik wel weet? Dat dit onderweg is.
1: En dan nu even tijd voor koffie. Ja, lekker. Even bijkomen. We gaan zo weer verder.
0: Inderdaad, we gaan zo weer verder. Op weg heb ik voor je klaarstaan. Namelijk het regio nieuws. En natuurlijk ook Meten Holland, Jiska Fit en Peter. En deze heb ik ook nog weer klaarstaan. Hij komt uit 1900 en, jawel, 75. De Nederlandse versie van de winnaars van het Eurovision Festival. Tietzin, Dingadong. We mogen weer.
1: Ah, daar gaat hij weer.

0: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Houd de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan bedbetonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma?
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
1: De info en hitkick. Best wakker.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Alkmaar Ontzet is feestelijk en veilig verlopen, maar er zijn wel zorgen over alcoholgebruik. Dat blijkt uit de evaluatie van de gemeente. 8 bestuurders zijn met te veel alcohol op van de weg gehaald. Ook kregen 30 minderjarigen een boete voor alcoholbezit. 6 van hen zijn doorverwezen naar Halt. In Alkmaar komen voorlopig geen extra maatregelen op de nieuwe Schermerweg bij het Oud-Dorperdijkje. Omwonenden klagen over automobilisten die daar te hard rijden. Het college erkent dat dit regelmatig gebeurt. Toch wordt de weg pas bij groot onderhoud over een paar jaar mogelijk opnieuw ingericht. Omwonenden mogen daarover dan meepraten met de gemeente. Alkmaar onderzoekt of Stadswerk 072 weer onderdeel moet worden van de gemeente. Het bedrijf onderhoudt sinds 2014 onder meer wegen en groen. Het was de bedoeling ook voor andere gemeenten te werken, maar dat is niet van de grond gekomen. In 2027 moet duidelijk worden wat er met het bedrijf en de medewerkers gebeurt. Op de Martin Luther Kingweg in Alkmaar, onderdeel van de N9, zijn donderdag 4 auto's op elkaar gebotst. De voorste auto reed na de botsing door. Getuigen noteerden het kenteken, zodat de politie de bestuurder kon opsporen. 1 auto raakte zwaar beschadigd. Het verkeer richting het noorden had enige hinder. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Holland. Uit 1996. Hey, dit is een cover, hè?
1: Ah. Peter.
0: Als eerste cafet. Peter. Het origineel is eigenlijk van Sweet 16. En zullen we dat eens laten horen? Dat kwam uit in 1960. En dat klopt hoezo?

uit 1960, Peter. We draaien eigenlijk de cover van Jiske Vet opnieuw uitgebracht. Ja. Met dat leuk stemmetje eronder, die altijd roept naar Peter, inderdaad. Peter Holland. Onderweg Mai Tai, ook de script. En dit is Chris Brown, Forever, in typisch 80. 1, 2, 3.

3 achter elkaar. Dit is The Script and Rain en voor mij tijd Female Intuition. En we trapten af met Chris Brown en Forever. Straks namelijk ook nog in aanvang live in concert. Een bijzondere. Ja, een bijzondere live in concert. Ook onderweg Eros Ramazzotti samen met Anastasia, I Belong to You. En deze man, ja, die vraagt zich af, is hij wel sexy genoeg? Nu, Rob Stewart en... Do you think I'm sexy?

Anastasia. I belong to you. En daarvoor Rob Stewart en Do You Think I'm Sexy? Inderdaad. We zijn toegekomen aan het laatste eind van de eerste uur alweer, namelijk Live in Concert. Wat zou ik over vertellen? Niet meer onder ons. Ze zat in de formatie Earth and Fire. En in 2003 had je namelijk de Top 2000 concert. En heeft ze nog één keer, maar ook voor de allerlaatste keer, was er eigenlijk in het beginstadium dat ze te horen kreeg dat ze leed aan de ziekte van Parkinson, live opgetreden. En dus koos ze dit nummer uit. Memories als allerlaatste. Johnny Kaagman. Toen daar tijd van Earth and Fire. En ja, die gaan we draaien. De live versie. Dit is TP.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Door de storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Het is niet bekend hoe lang het nog gaat duren. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias in kracht afgenomen. De weerdiensten spreken nu van een zware storm. De orkaan kwam vannacht aan land met windsnelheden van bijna 190 km per uur. In Florida en Alabama zijn overstromingen, veel bomen zijn omvergewaaid en elektriciteitskabels zijn beschadigd. Daardoor zitten 800.000 mensen zonder stroom. Op video's die rondgaan op internet is te zien hoe een dak van een hotel wordt losgerukt door de wind. Hoewel de orkaan in kracht is afgenomen, wordt ook de rest van dit weekend nog overlast verwacht in de VS. In Panama zijn zeker 27 mensen gewond geraakt bij de zware aardbevingen van gisteren. Dat melden de autoriteiten. De bevingen hadden een kracht van 7,7 en 6,6. De schokken werden door het hele land gevoeld. Dicht bij het epicentrum zijn gebouwen ingestort. In Panama-stad zijn mensen in paniek de straat opgerend. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. De Amerikaanse politie is onlangs getipt door een ooggetuige over een moordzaak, maar die getuige bleek niet te bestaan. De tipgever bleek een AI-model van het bedrijf Anthropic. Dat had deze zomer op eigen houtje een formulier op internet ingevuld en dat naar de politie verstuurd in Philadelphia. Het AI-bedrijf wist ervan en gaf pas 2 maanden later toe dat het was misgegaan. De politie noemt dat onacceptabel en vindt dat het incident meteen gemeld had moeten worden. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de

gezellige programma's. Het Koffie en de Lunch, de Hits en Heen en Verleden. En natuurlijk, ja, we gaan een stukje draaien van vinyl. Een bijzondere. En natuurlijk ook niet vergeten, namelijk het regio nieuws. De Tweesbank. En als afsluiter, de 80's Dance Classic. Kan je twee uur dus

Lalele. En die hele mooie Chosen Texas. En daarvoor Pink en Ratio Glass. Ja, hoogst tijd voor. Inderdaad, we gaan een stukje draaien van Vinyl. Hij komt uit 1986. En hij is toen ooit gebruikt als afsluiting van een speciaal tv-station. Wat toen ooit uit begon te zenden. En dat werd toen verzorgd door vier eigen publieke omroepen. Namelijk uit Ierland, de RTE. Uit Italië, de RAI. En Nederland was de NOS. Portugal, de RTP. En West-Duitsland deed ook mee met de ARD. Het heeft bestaan van 5 oktober 1985 tot 29 november 1986. En dit was de afsluiter toen ooit van Europa TV. Uit 1986. Peter Gabriel samen met Kate Bush. En we geven de tijd niet op, hè? Nee. We hebben allerlei soorten commerciële stations weer voor teruggekregen. En het is dan de Don't Give Up.

lekkere van Romeo, Coming Home. En daarvoor uit 1986, de afsluiter van een satelliet-tv-station die ooit, ja, eigenlijk gezegd een jaar bestaan heeft. Van 1985 tot 1986. Europa TV, dus de drie eigenlijke publieke omroepen. En Peter Gabriel en Kate Bush, daar waren eigenlijk zij de afsluiter van met Don't Give Up van Vinyl. Wat kan je straks aanvachten? In ieder geval

0: wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In de regio krijgt niemand toestemming om tijdens de jaarwisseling toch vuurwerk af te steken. Uitgeest heeft als laatste gemeente besloten geen ontheffingen te geven. Volgens burgemeester Nieuwland is er niet genoeg personeel om aanvragen te behandelen. Ook Alkmaar, Dijk en Waard en de andere boeggemeenten maken geen uitzonderingen. Het COA heeft een vergunning aangevraagd voor een asielzoekerscentrum langs de Tolweg aan de kant van Heemskerk. Daar moeten ongeveer 250 mensen worden opgevangen. Het plan is aangepast na overleg met omwonenden, onder meer voor de toegang en verkeerssituatie. Het college van Uitgeest beoordeelt de aanvraag voor het einde van dit jaar. Op de A9 bij Alkmaar is vrijdagochtend een auto door een vrachtwagen tegen de vangrail gedrukt. Dat gebeurde in zuidelijke richting, vlak na de samenvoeging bij Kooimeer. De auto raakte aan beide kanten flink beschadigd en moest worden weggesleept. De spitsstrook ging tijdelijk dicht, maar grote vertraging bleef uit. Op de N242 en N244 zijn de afgelopen maanden duizenden bestuurders geflitst met hun telefoon in de hand. Op de N242 waren dat tot en met september meer dan 1700 bestuurders. Op de N244 bij Westgrafdijk ging het om ongeveer 330 overtredingen. Het totale boetebedrag komt boven de 400.000 euro uit. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
6: De hits uit heden en verleden.
7: Meer muziek in het weekend. Zaterdag van 10 tot 12.
8: Van 10 tot 12.
7: Radio
8: 80.
7: Radio 80. Typisch 80. De 2-2-2-hitsbank.

lekker uit de jaren 80. Typisch ethisch. In typisch 80. Propaganda. Duel. Eye to eye. En daarna een stukje van de 90's jaar TLC en Waterfalls. En we trapten af met Bastille en Good Grief. Voor het weet zijn we toegekomen aan het laatste item van deze typisch 80 editie. De ethisch dance classic. Maar voordat het zover is, is deze toch Mika. Big Girls, You Are Beautiful. Hier in typisch 80 op Radio 80.

Hoe heet het nummer? Zeg het nog eens een keer. You are beautiful. Dankjewel. Oh, heerlijk. Het zit er weer op. Deze editie weer van Typisch 80. Volgende week zaterdag. En een keer weer. Ja. We gaan afsluiten met de 80s Dance Classic. Wie heb ik hier voor jou klaarstaan? The Whispers. It's a Love Thing. Ik zal zeggen, fijne zaterdag. En tot de volgende week.

0: Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. TopRooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. TopRooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Domstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er woontorens gebombardeerd. Er zijn al mensen onder het puin vandaan gehaald. Zeker 12 mensen worden nog vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de Oekraïnse regio. De hele dag rijden er geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Er is brand gesticht in de technische ruimte van een spoorbrug. Een aannemer trof daar vannacht een opengeslepen deur en smeulende kabels aan. Volgens ProRail is er mogelijk sprake van sabotage. Na de rellen in Brussel van gisteren zitten nog altijd 21 mensen vast. 17 van hen zijn minderjarig, zegt de Belgische politie. Ze worden verdacht van bedreiging, brandstichting, vandalisme en het bezit van wapens. In totaal werden 110 mensen opgepakt, maar de meeste zijn weer vrij. In India treedt de politie opnieuw hard op tegen protesten van de kakkerlakbeweging. De demonstratie van vandaag werd verboden. Duizenden demonstranten zijn gearresteerd. Op toegangswegen naar New Delhi werden auto's en bussen gecontroleerd op betogers. Ook de leider van de Indiaanse kakkerlakkenbeweging is vanochtend gearresteerd, melden lokale media. Aan de start van de Ronde van Lombardije hebben de renners gedemonstreerd voor meer veiligheid. Uit protest bleven ze 5 minuten stilstaan. Bij wielerkoersen rijden geregeld auto's of motoren op de weg. In augustus kwam in Portugal een Britse renner om het leven door een auto op het parcours. Het weer nog, buien, maar tussendoor ook wat zon. Het is een graad of 15, vanavond in het zuiden wat droger. Morgen eerst nog buien in het noorden, later overal droog en dan is het 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
4: Ja, het is tot zover de verkeersinformatie. En niet tot zover de verkeersinformatie. Vreselijk!
5: Op 24 oktober, de première van Amora in het Skagon in Schaag.

0: en luguber. The War on Drugs, dat is formatie. En de titel is I Don't Live Here Anymore. Dat is het gevolg van die War on Drugs dan blijkbaar. Het is, ja...
1: Hoi, Mike.
0: Ja.
1: Hoe gaat dit met jou?
0: Nou, je bent jarig, hè? Klopt dat? Je bent jarig. Dus dat gaan we toch gaan we vieren straks. Maar...

0: heeft een paar berichten voor mij. Broodje Aap. Ja, even kijken. We gaan even het weerbericht eventjes spontaan. Het weer aan de kust vandaag. Veel bewolking, af en toe wat regen. En de temperatuur rond de 14 en 15 graden. De zomer is echt wel voorbij. Vanmiddag wordt het waarschijnlijk wat droger. Gelukkig, want ik wil nog even over het strand lopen. Even wat lichaamsvet eraf, want ik ben gestopt met roken. Vanmiddag wordt het waarschijnlijk dus wat droger. En vanavond neemt de kans op buien weer toe. Voor Noord-Holland geldt bovendien code geel vanwege mogelijke onweersbuien met zware windstoten. Oh jongens, morgen blijft het wisselvallig, maar maandag wordt het met zo'n 17 graden iets warmer. Oeh, en
1: Mike
0: iets zachter.
1: Mike is gek, hè? Ja. Lekkere ja. muziek, hè?
0: Ja, die kennen we natuurlijk.
1: Oh, Mike, ja. Wat doe je nog?
0: Ja, die is jarig vandaag. Ja, oh la la, Helena is jarig vandaag. En wie jarig is, ja, die trakteert. Nou, dat doet ze ook vanavond. Ze heeft de hele nacht voorbereid om allerlei hapjes te maken. Ik denk van, je moet toch ook gewoon slapen? Maar goed, zo gaat het nou eenmaal. We gaan voor Roberto Carlos en Esther Carasueu. Ja, ik spreek het natuurlijk niet goed uit. Sorry. Voor jou, Helena.

0: titel durf ik niet meer uit te spreken. Speciaal voor Helena, mijn ex-vriendin, die haar verjaardag viert vanavond. Ze heeft de hele nacht zitten voorbereiden voor een lekkere hapjes. Ik zeg, ik moet niet zoveel eten, want ik moet afvallen. Maar goed, dat, veel eten is niet goed. Of veel eten is niet erg voor een dag. Ja, voor een dag. Ja. Boston Don't Look Back, we kijken wel even terug. Want ik zit ook ondertussen met de TikTokkers natuurlijk. Hoe oud moet je zijn om een brugglas te mogen spelen? Nou, oud genoeg. Ja. En het is ook altijd handig als je klein van stuk bent en je bent 18 of zo. Dan word je er wel uitgepikt. Want het moet er lijken alsof ze 13, 12, 13 zijn. En die mogen natuurlijk niet meedoen. Dus 14, 15. Ja, en nou ja, sommigen die zeggen dat ze school haten. Ik vond het eigenlijk leuk. Is het raar? Dat is leuk. Ik vond het wel leuk, school. Ja, ik weet niet, misschien omdat ik het thuis niet leuk vond. Zou dat het kunnen zijn? Wat zeg je? Line.
1: Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up.
0: Cake.
1: Churning and burning.

Mobi. Zo breekbaar, hè? Porselein. Porselein. Porselein. De vader van Carmen. Ja, jongens, meisjes. Sommigen denken dat Carmen echt mijn dochter is, maar het is een actrice. En een veelbelovende actrice. Ze gaat ook een beetje de danswereld in. En nee, ze zit niet bij mij. Nee, want ze zit bij de ouders natuurlijk. Want ik bedoel, zo'n mooi meisje kan nog toch. Daar kan ik toch nooit de vader van zijn. Ja, je weet niet hoe de moeder eruit ziet natuurlijk. Ja, dat kan ook nog. Die is nog niet in beeld geweest. Nee, goed, over 2 weken mijn laatste draaidag. En uitgerekend als ik theatervoorstelling heb. Verschrikkelijk toch? Ik weet niet hoe ik dat ga doen. Dus overdag. Dus in de ochtend moet ik draaien en in de middag moet ik spelen in het theater. Wat een leven. Blue Nile.

0: in de ochtend is het al begonnen. Om 10 uur vanochtend ging de mars van start. Ik weet niet of ze op dit moment nog van start gaan. Dat weet ik niet. En anders moet je even kijken op mannen-mars.nl. Dus ja, mannen komen. Dus heeft niks te maken met dat mannen van Mars komen. Maar de mannenmars, mannen-mars.nl. Waar gaat het om? Alleen maar mannen die. Die lopen 5,5 kilometer naar het Museumplein. Dat is natuurlijk al geweest. En met de mars vragen de mannen aandacht voor de veiligheid van vrouwen en kinderen en hun eigen verantwoordelijkheid daarin. De boodschap is: niet alle mannen zijn het probleem, maar alle mannen kunnen bijdragen aan de oplossing. Dat is een goed initiatief, want er is veel om te doen natuurlijk. Het wil ook niet zeggen dat alle vrouwen bescherming nodig hebben. Ze moeten ook voor zichzelf kunnen opkomen. Maar het is ook fijn als mannen af en toe eens even zich daar gaan bemoeien. Dat gaat ook over al andere bevolkingsgroepen, als die over één kam worden geschoren, is het ook leuk als diezelfde bevolkingsgroep ook eens van zich laat horen. Dus vandaar. Dus de mannenmars. Als je meer wil weten hierover, mannen-mars.nl, vooral voor alle mannen, is het belangrijk dat we allerlei acties op touw gaan zetten. Ja, wat is er verder vandaag nog te doen? Als je er even op uit wil gaan, in Alkmaar staat vanavond onder andere een Rammstein tribute band op het podium. Rammstein tribute band, moet ik zeggen. In Victoria Theater de Verste heeft een optreden van de Bee Gees tribute, main course. Het is nogal populair, die hier tribute bands. En dichter bij huis kun je vanochtend in Egmond aan Zee nog een kijkje nemen bij het Maritiem Centrum en de historische Egmonder Pink. Kortom, er is genoeg te beleven in deze regio. Heel fijn!
1: De mooie platenshow.
2: Ik voel me zo relaxed met Mike Morris.

voorstelling die op 24 oktober in première gaat. Dat is een indrukwekkende voorstelling van Toneel Groep Plus, waarin ik zelf de rol van Hector de generaal speel. Een generaal die zijn zoon op gruwelijke wijze verliest in de oorlog. Zijn aangrijpend verhaal over liefde, verdriet en verlies, maar gelukkig valt er ook nog genoeg te lachen. Een stel heerlijk roddelende weduwe zorgt voor de nodige humor en luchtigheid. En voor mij is deze voorstelling extra bijzonder, omdat het voorlopig een van mijn laatste rollen op het toneel zal zijn. Ik heb het te druk en ik wil wel eens wat anders. We spelen in Theater Skagon de Luxe in Schagen op 24 en 31 oktober, dus op zaterdag. Nee, wacht even. 24 en 25 oktober. 24 oktober s'avonds en 25 oktober in de middag. Dan treden we het weekend daarop ook op. Dus dat is 31 oktober en 1 november. Dan even een weekendje niks. Dan 14 en 15 weer. En daarna nog 21 en 22 in Artians in Alkmaar. Als je kaarten wil bestellen, ga je naar skagondeluxe.nl. Doe dat, want het is ontzettend mooi. Het is echt mooi. Led Zeppelin. Walla de Love. Tot 1 uur straks.

0: DT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie is onderzoek begonnen naar de brand in een spoorbrug in Rotterdam. De recherche bekijkt camerabeelden en zoekt getuigen. Onbekenden slepen vannacht de deur van een technische ruimte bij de brug open en staken kabels in brand. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en mogelijk gaat het langer duren. Staatssecretaris Bertram van Infrastructuur is geschrokken. Dat er sprake is van opzet noemt ze kwalijk en zorgwekkend. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider. Nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. De politie in India heeft opnieuw grote aantallen betogers opgepakt van de kakkerlakkenbeweging. Ze waren op weg naar de hoofdstad New Delhi voor een groot protest in aanloop naar de verkiezingen. De beweging is het niet eens met de verandering van de kieslijsten, waardoor minderheden in India hun stemrecht zouden verliezen. Max Verstappen heeft de sprintrace gewonnen bij de Grand Prix van Singapore. Hij was ruim 3 seconden sneller dan Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Verstappen pakte daarmee 8 punten in de strijd om het wereldkampioenschap. De race verliep chaotisch. De start werd uitgesteld vanwege de regen. En vervolgens waren sommige delen van het circuit nat en sommige delen niet. George Russell, de nummer 2 in het klassement, crashte al in de eerste ronde. Vanmiddag om 3 uur is de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen in Singapore. Het weer, buien, tussendoor wat zon. Het is een graad of 15. Morgen eerst nog buien in het noorden. En het wordt 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar bijzonderheden in Noord-Holland op dit moment. Om te beginnen de A2, Utrecht richting Amsterdam. Die is op dit moment dicht tussen Utrecht, Leidschrijn en Breukelen. En dit komt door een ongeluk waar ook een spookrijder bij betrokken is. Verkeer richting Amsterdam volgt Arnhem-Hilversum over de A12 en de A27. En dit gaat zeker tot vanmiddag 6 uur duren.
3: Duren?
2: Tot op de A7 richting Zaanstad.
3: Naar beneden.
2: Met Noord uit een auto met pech. De rechterrijstok is dicht op vertraging.
3: Naar beneden praten.
2: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Nee. Slecht gedaan.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Wauw.

Fanatics, what a like about you. Ja, en ik gooi zo eens in de chat van wat vinden jullie leuk aan mij? Maar dan krijg ik niks. Nee, dan blijft het ineens stil. Dan zeggen, zouden jullie zo'n vader willen hebben? Zo'n als aarsman. Ja, nee, toch niet. Nee, sommigen zeggen, ik heb geen eens een vader. Ja, dat is, maar soms kun je beter geen vader hebben dan...

0: vind het een mooi nummer. Lana Del Rey, Videogames. Van dit millennium nog. Kijk, het vorige millennium zijn natuurlijk vele malen meer betere platen gemaakt. Maar hier af en toe ook hoor. Dat is, ja, dat is... Ja, even voor de TikTokkers inderdaad. Ja, in november gaan we er even uit met Burglas. Ik ben geloof ik nog in 2 afleveringen te zien. En dan gaan we natuurlijk even naar de kerstspecial toe. Daar zit ik ook in. En pas januari komen dan weer de nieuwe afleveringen. Dus even geduld nog.
1: Niet goed, hè?
0: Deze kennen we, hè?
1: Oh, la, la.
0: Zij treedt elke...
1: Oh,
0: ja, zij treedt elke... Ja, zij treedt elke uitzending op.
1: Oh, la, la.
0: Elke keer is hier om gewoon mij op mijn nummer te zetten.
1: Mike of, is gek, hè?
0: Ja, Mike is een gekke. Ja.
2: Hoi, Mike. Hoe gaat dit met jou?
0: Ja, ja, nou is het wel even genoeg. Ja, maar die is jarig vandaag. Hartstikke gefeliciteerd. We hebben de vorige uur hebben we getrakteerd op een leuk plaatje van Carlos... Nee, niet Carlos Santana, Roberto Carlos. Dat is wat anders, ja.

ja, deze kant. Voor iedereen die trouwens nog niet wist, vandaag begint officieel de herfstvakantie in Noord-Holland. Ik weet niet hoeveel scholen de rest van het land vrij zijn. Maar de scholen zijn in principe vrij tot en met zondag 18 oktober. En dat is dus een mooie gelegenheid om even met de kinderen op uit te trekken. Bijvoorbeeld naar het huis van Hilde in Castricum. En dat is vandaag een speciale herfstvakantieprogramma vol geschiedenis. En wat het weer betreft, ja, maandag wordt het met zo'n 17 graden nog best aangenaam. Dit weekend niks. En ja, over... Het was Alkmaars ontzet natuurlijk, hè, 8 oktober... met kinderoptocht en de 13 praalwagens tijdens de grote middagoptocht. Het thema was een klein beetje de geschiedenis van Alkmaar. Dat is ja, de overwinning op de Spanjaarden, 1573. Ik weet het nog als de dag van gisteren. Ja, alles onder water zetten, daar zijn we heel goed in. En de bekende nieuws niet meer te betalen als je dat zou moeten doen. En de bekende uitspraak klinkt nog altijd: bij Alkmaar begint de victorie. Maar in Leiden was het ontzet al veel eerder. Dat was 1 oktober. Oktober, geloof ik. Zeg ik dat goed? Nee. Dat was niet 8 oktober. Want 8 oktober viel door de week. En volgens mij iets van 2, 3 of 4. Ik, dat,

alles staat stil, mijn hele leven staat stil. En dan ineens komt er een deur, wordt er geopend. En dan, voordat je het beseft, is het alweer voorbij. En dan denk je, oh, ik had hiervan moeten genieten. Nou ja, goed. Plaats voor speciaal voor neef Peter. Want in het al het geweld vergeten we die bijna. Dat zouden we moeten zijn zonder neef Peter. Met zijn fantastische muzieksmaak. Rheingold. Hier is Dreiklangs Dimensionen. Fijn weekend.

0: tijdloze muziek, heerlijke muziek. Supertramp, Goodbye Stranger. Ik heb er nog een andere, maar die draait volgende week of over twee weken wel weer. Natuurlijk elke week net weer even wat anders. Tussen 12 en 2 op zaterdag. Hier houden we rekening met alleen de echte goede muziekliefhebbers. Maar ik vind Guilty Pleasure platen ook leuk. Dus dat doen we volgende week gewoon weer in de Huistuin en Keukenshow. Deze hoort ook in de mooie plaatshow. George Ezra. Shotgun, even dekking zoeken.
1: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road.

Josh Ezra en Shotgun. En nou, er waren meteen mensen die vroegen van... hoe zit dat dan? Ik bedoel, de ene keer een mooie plaat, de andere keer van alles wat en zo. Een beetje foute plaat, een beetje disco en zo. Wat is dan een foute plaat? Nou, dit vind ik zo lekker fout. Oh.

uit je freeze gehaald, zeg maar. Even uit je, weet je, oh ja. Of je moet even lachen. Dus dat vind ik ook belangrijk met huis en de keukenshow. Dat je alle hoeken even opslingeren. Dat je denkt van, nou, ik weet hoe het zit in het leven. En dan toch weer niet. En dat is het leuke. Ja, en they're going to take me away, haha. Dat is ook zo'n plaat. En nou ja. En dat vind ik gewoon leuk. Ja, dat vind ik gewoon leuk. We gaan eventjes, ja, Amora, dit 24 oktober, dus over 2 weken al, gaan we in première in het Skagon Theater in Schagen. En dat vind ik toch wel leuk om even, ja, wat oorlog met mensen doet, hè. Peer Wittebol schreef dit stuk in 2010 voor het Zuidelijk Toneel. Nu doet theatergroep Plushit, een van de betere spelers van deze regio. En wat gebeurt er met je als je 2 jaar aan het front hebt gevochten en je gaat terug naar huis, naar je vrouw, of je man, je vriendje of je verloofde? Kan je de draad er weer oppakken? Ja, vrijdag 24 oktober hebben we de première. Daarna ook nog 25 oktober. En het weekend daarop ook nog in Skagon. En daarna 14, 15 november in Skagon. En daarna in Alkmaar nog 21 en 22 november. Skagondeluxe.nl, daar kun je je kaarten reserveren. Doen hoor! Deze past er heel goed bij. Killing in the Name of Love. Dat kan natuurlijk niet. Rage Against the Machine.

maken, maar toch heb ik het gevoel dat er iets klopt in deze versie. Ja, hot water, die tijd gaan we weer op, hè, dat je meer baden gaat nemen. Gewoon lekker warm bad. Ik heb het niet, ik heb alleen een douche. Maar goed, die tijd gaan we wel weer op. Alleen, we moeten niet te veel wanhopen, want volgende week wordt het weer wat zachter.

0: Ja, hoeveel liefdesliedjes daar niet het thema van zijn, dat, dat de vliegtuigmaatschappij verantwoordelijk wordt geacht voor het wegnemen van iemands liefje. Ja, godsam. Je betaalt toch zelf die tickets, jezus. Motors en Airport, ja. Jongens, even de mensen van Tone Lock, even, zouden u eventjes iets van Wild Thing willen doen?
1: Let's do it.

Wild Thing. Ja, natuurlijk is dat een cover van de Troggs destijds. Dat was de Troggs, die begonnen ermee. En toen dacht Tom Lok, nou dat kunnen we ook. Ja, dit was een mooie plaatsshow. Tot zover. Volgende week, ben ik er volgende week wel? Nee, ik ben er volgende week weer niet, want dan heb ik een workshop. Oh, wat een ellende. En de weekenden erop, dan spelen we in het theater. Maar dan kan ik overdag gewoon draaien hoor. Dat kan. Dat doe ik gewoon. Ja, dat is leuk voor de ontspanning ook. Want dit is, geloof het of niet, maar dit is ontspanning. Los Commandos Taurus uit 1969. Daar eindigen we mee. Ik wens je een heel mooi weekend. Droog of regen. Jij kan er tegen. Het gaat erom dat je even kan ontspannen. En dat kan je binnen ook. En buiten. En binnen. En buiten. En binnen. Hou buienradar vooral niet in.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egel.

0: 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 11 mensen gedood. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn woontorens gebombardeerd. Er zijn al gewonden onder het puin vandaan gehaald, maar er worden nog mensen vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de regio. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepost of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider, nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een spookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Leidse Rijn en Breukelen. Dat duurt nog tot aan de avond. TV-schurk Carbonkel uit de kinderserie Ik Mik Lorenland is weer te zien in Museum Beeld en Geluid in Hilversum. De eenoogige trol moest worden gerestaureerd. Carbonkel bezorgde in de jaren 90 veel kinderen nachtmerries. Nu is er in het museum een speciale beleving over het enge wezen ingericht. Het museum adviseert ouders om kinderen niet alleen door de ruimtes te laten lopen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat tussen Baren en Hilversum 4 kilometer file. De vertraging is daar 5 minuten. Verder is de A2 van Utrecht naar Amsterdam dicht bij Breukelen. Je kunt omrijden vanaf knooppunt Oude Rijn via Hilversum over de A12, de A27 en de A1. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

zon die schijnt altijd op de tv inderdaad naar buiten. Ja, een beetje wisselvallig. Heerlijk, hè? Aha, de sun always shines on TV. Ik zou zeggen, welkom bij het eerste gedeelte van de zaterdagmiddag editie. Tot de klok van 4 uur ga ik jou de middag gedeelte doorslepen. Jawel, met hits uit het heden en het verleden. Inderdaad, met ongetekende van staten. Wat heb ik voor je klaarstaan? Imani, where are you? En Westlife, full again. Dit is Lost Frequencies en Live It All hier op Radio 80.

Een beetje naar Romanes-achtig. Captain Cumbo, wat heb ik voor jou klaarstaan onderweg? In ieder geval het regio nieuws, dat komt er zeker nog aan. Maar voor het zover is deze toch Van Velsen en Love Song.

Ik heb voor je klaarstaan. Davina Michel. Ook Little Steven, samen met Ruben Blades en het bittere fruit. Bitter fruit. En dit is Taylor Swift met Shake It Off.

1 van de Amsterdamse Piraten ooit gehoord. Radiostations uit de jaren 80. Dat dit nummer uit was. Als je hart bitter is, dan zal suiker nooit helpen. Little Steven en Ruben Blades en Bitter Fruit. Heerlijk. Voor het weet zijn we aan het einde gekomen van deze eerste uur van de zaterdagmiddageditie. Onderweg nog Goodio met See You When You Get There. En dit is Bruno Mars. Oh My Soul. Zeggen tot straks in het tweede gedeelte.

0: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust en Duinstreek met het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. Dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener niemand meer besmetten. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een sprookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. Nederland ziet niets in het voorstel voor verkleining van de Europese begroting. De nieuwe EU-voorzitter Ierland stelt voor om van de komende meerjarenbegroting van 1760 miljard 140 miljard af te halen. Nederland en ook Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Finland vinden dat te weinig. Ze willen dat Brussel minder geld uitgeeft aan boeren en arme regio's. Het begrotingsvoorstel van Ierland wordt donderdag en vrijdag besproken op een EU-top. Rolstoelbasketbalster Bo Kramer, een van de beste speelsters ter wereld, stopt met haar sport, in elk geval voor een jaar. De 28-jarige international weet niet of ze daarna nog terugkomt bij Oranje. Ze zegt dat ze een adempauze nodig heeft. Eind december studeert ze af als biomedisch wetenschapper. En daarna gaat ze onderzoek doen naar kanker bij kinderen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog en dan wordt het een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A1 Amersfoort Amsterdam. Bij Hilversum is de vertraging 10 minuten. De A2 Den Bosch Amsterdam die is nog steeds helemaal dicht vanaf knooppunt Oude Rijn en blijft voorlopig ook dicht. De vertraging is daar 25 minuten. Je kunt het beste omrijden via Hilversum. Dat gaat helaas dus niet filevrij, want er staat dus wel file op de A1 en ook op de A27 van Utrecht naar Almere, een korte file bij knooppunt Eemnes. De vertraging is daar 5 minuten. En ook op de N401 Woerdense verlaat richting Breukelen voor de aansluiting met de A2 nu een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust en Duinstreek.

Al wel Jerry Lee Lewis en Great Balls of Fire uit 1989 versie. En ja, werd hij ook alweer in gebruikt? Ja, Top Gun! Daar speelde ze in achter de piano. Het is maar dat je het weet. Onderweg de Dijk Groothart en ook Ron Keating, Loving Each Day. En dit is Temper City, Self-Aware. In het tweede gedeelte van de zaterdagmiddageditie hier op het mooie radiostation Radio 80.

ik wat ervan zeggen. We genieten lekker van de dag. De Frank Keating ook. Dus de zon en de buien door. Loving each day. Voor je klaarstaan. De Sam. Blauw. Beetje toepasselijk naar de blauwe lucht. Dat mag een beetje meekomen vandaag. En ook namelijk Madara. Hang up. Of hang up. Dit is for you.

Ja, waar zijn die blauw van zijn? Van de drank? Blauw van, lid van de blauwe knoop. De Sands. En blauw. En daarvoor, for you, bitter taste. Ja, wat kun je straks allemaal gaan wachten? In ieder geval onderweg het regio nieuws. Kun je zeker wachten. En dit is Madonna en...

Hij zat nog in het goede doel. En hou van mij. Ja, wel, die tekst is wel leuk, hè? Steeds als ik een brug met woorden sla, dan wordt hij weer zo wankel als de pest. En elke keer als ik je weer benaderen wil, ja, dan lukt me dat niet al te best. Kan een beetje nog wat van de songtekst. Heerlijk. Adweg Rondé en Stevie Wonder komen er zeker nog aan. En we gaan een beetje een tempo voeren. Sir Phil Collins. Love is like an heatwave. Oh, heerlijk. Hier op Radio 80.

daarvoor Rondé en Bright Eyes en Phil Collins. Love, like, love is like a heatwave. Inderdaad, daar trapte mee af. Inderdaad. Het zit er bijna weer op deze mooie zaterdagmiddag editie. We gaan een beetje een eindje aan draaien. Onderweg nog de Vonon Blondes, WhatsApp. En een beetje rust in de show. R. Kelly, Gotham City. Ik zou zeggen tot over 2 weken weer.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met drie auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van een van de drie auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de derde keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 drie mensen aan in een school in Warschau. En de drie zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag stak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt vandaag door morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 van Den Bosch naar Amsterdam is zo goed als dicht bij Breukelen door een ernstig ongeluk. Er zijn er 3 rijstroken dicht. De vertraging is een half uur. Veel mensen rijden om via Hilversum en daardoor staat er ook file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Baren en Blaricum. De vertraging is daar 10 minuten. Op de A27 Utrecht-Almere daardoor ook file tussen Bilthoven en knooppunt Eemnes. 10 minuten extra reistijd. En op de N402 Maarsen-Loenen bij Breukelen ook een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

de tijd naar de jaren 80 met deze man, Sidney Youngblood, met Sit & Wait. Deze artiest had kortstondig succes in Europa en Nederland in de 1989 jaren. Met onder andere de hits If I Only I Could. En we draaiden zojuist het hitje van hem, genaamd Sit & Wait. Een hele goede middag. 10 oktober van het jaar 2026. Ja, het is droog, ondanks dat het best wel veel geregend heeft vandaag. En dit is de komende 2 uur Robin Draai Door. We gaan je de zaterdagmiddag lekker heen slepen. We gaan informatie voor je uit de regio. We hebben uitgaansagenda. En daarin gaan we kijken wat voor activiteiten er allemaal dit weekend nog te doen zijn. Morgen bijvoorbeeld. En ook nog aankomende week, dus dat komt helemaal goed. We hebben theaternieuws uit de theaters. We hebben ook nog bioscoopagenda. Kortom, een goed gevulde uitzending. En ik bedank natuurlijk even, want dat moet je altijd als DJ wel doen, hè. Je voorganger even afkondigen. Ik bedank André Verstraeten voor de afgelopen 2 uur. Hij was er met zijn zaterdagmiddageditie. En wij gaan lekker verder met nieuwe muziek van Ketsa. Hier is Animal. Blijf lekker luisteren. Tot en met 6 uur.

Mark Adams, maar is beter bekend als Duke. En ze scoorde in de jaren 90 een one-hit wonder met de plaat So In Love With You. Deze plaat was trouwens gemixt door de Pizza Man. Hij heeft daarna nog een klein hitje gehad, maar niet zo groot als deze hit. Tijd nu voor Bryan Adams, Bruce Springsteen bedoel ik. Hier is de plaat Waiting For A Sunny Day.

0: Jo 80, bioscoopagenda.
1: In filmtheaters zien Berger draait de film Wennen maar aan. In Wennen maar aan krijgt actrice Emmet van alle kanten voor haar kiezen. Ze zit in de overgang, verliest haar jarenlange rol in de misdaadserie, krijgt nauwelijks contact met haar apathische puberzoon en ook haar seksleven ligt stil. Em weigert zich af te laten schrijven en probeert zichzelf opnieuw uit te vinden om te bewijzen dat er nog een toekomst voor haar ligt. Het draait nog op zondag 11 oktober om 4:30 middags, dinsdag 13 oktober om 2:00 middags en woensdag 14 oktober om 8:00 s'avonds in het filmtheater Simbergen. In de VU in Alkmaar draait de film Het Vergeten Eiland. Echte vriendschap is het waard om voor te vechten. Hier gaat de film Het Vergeten Eiland over. Hij draait nog op zondag 11 oktober om 9:50 ochtends, 10:50 middags en 4:10 middags. Maandag 12 oktober om 11:00 ochtends, 11:50 middags en 5:00 middags. En dinsdag 13 oktober om 9:50 ochtends, 11:50 middags en 4:10 middags in het VW in Alkmaar.

een heerlijke mix van Dimitri Vegas, Like Mike en David Guetta. En ze maakten samen de plaat Complicated. We gaan terug in de tijd naar 1990. De plaat die we nu gaan draaien, die werd destijds opgenomen voor een cola-campagne. En dat deden Rod Stewart en Tina Turner samen. Origineel komt uit 1986 trouwens. Maar

0: En ineens ben je collega-loos, sportloos, festivalloos. Maar stel je eens voor hoe het is om nu dakloos, thuisloos of statusloos te zijn. Kansfonds helpt je anderen te helpen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander.
1: Radio 80 Hit Dossier. Hits van.

0: Radio 80 Hitdossier.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat bij Blaricum een file van 7 kilometer. Vertraging is 10 minuten. Op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam zijn bij Breukelen nog altijd 3 rijstroken dicht na een ongeluk. De vertraging is ook daar 10 minuten. En een korte file op de A27 van Utrecht naar Almere bij knooppunt Eemnes. Daar sta je nu 5 minuten in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Op de N242 bij Herigowaard is in de nacht van vrijdag op zaterdag een automobilist tegen een verkeerskast gereden. Door de klap werd de kast uit de grond gerukt. De bestuurder bleek onder invloed van alcohol en is aangehouden. Hij kreeg een rijverbod van 3 uur. De beschadigde auto is weggesleept. In Ouddorp is vrijdagavond een automobilist zwaar gewond geraakt bij een botsing tegen een boom op de Herenweg. De man moest vermoedelijk uitwijken voor een fietster en verloor de macht over het stuur. Hij raakte buiten bewustzijn en is met spoed naar het ziekenhuis in Alkmaar gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Alkmaar Ontzet is feestelijk en veilig verlopen, maar er zijn wel zorgen over alcoholgebruik. Dat blijkt uit de evaluatie van de gemeente. 8 bestuurders zijn met te veel alcohol op van de weg gehaald. Ook kregen 30 minderjarigen een boete voor alcoholbezit. 6 van hen zijn doorverwezen naar Halt. Het COA heeft een vergunning aangevraagd voor een asielzoekerscentrum langs de Tolweg aan de kant van Heemskerk. Daar moeten ongeveer 250 mensen worden opgevangen. Het plan is aangepast naar overleg met omwonenden, onder meer voor de toegang en verkeerssituatie. Het college van Uitgeest beoordeelt de aanvraag voor het einde van dit jaar. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
3: Gaan wij het weer nog even met je doornemen, want vanmiddag komt het tot flinke buien, waarbij de meeste exemplaren voor het noorden zijn bestemd. Tijdens de actieve buien zijn er zware windstoten mogelijk en kan er veel regen vallen. Verder waait de wind aan zee stevig door. Het wordt maximaal 14 graden. Ook morgen zijn er nog buien, maar na het weekend is het minder buiig en wordt het zachter. Dinsdag kan het lokaal zelfs weer 20 graden gaan worden.

meesters en alles wordt beter hier op Radio 80. Het is tijd voor een stukje jazz. Het themalied van de film New York, New York. Frank Sinatra heeft er een plaatje van gemaakt. En die heet ook gewoon Team New York van New York. Lekker makkelijk zou ik zeggen.

we draaien niet zo heel vaak jazz op dit radiostation. Dus ik denk, ach, een keer leuk om op deze zaterdagmiddag in de playlist te gooien. Zometeen heb je de uitgaansagenda van me. We gaan kijken wat er de komende dagen te doen is in de regio. En daarna ook nog het theaternieuws. Tot die tijd, Keen.

0: Prachtig uitgaansagenda.
1: Enthousiaste IVN-gids Jos Bos neemt bezoekers op 11 oktober mee voor een heerlijke wandeling van ruim 2 uur door het herfstachtige duingebied van Bergen. Tijdens de tocht ontdek je bijzondere plekken, met name als Bouwvlak, Lange Vlak en Uilenvanger. Onderweg duik je in een fascinerende wereld van paddenstoelen en mysterieuze galvormen op de inlandse zomerrijken. Bomen en kleine organismen blijken er namelijk bijzondere en soms eigenzinnige samenlevingsvormen op na te houden. De route voert door een afwisselend landschap van kleurrijke loofbossen, statige dennenbossen en open stuifduinen. De wandeling eindigt bij bezoekerscentrum Duinheide, waar de herfstpret gewoon doorgaat. De wandeling start bij parkeerterrein bezoekerscentrum Duinheide om 10:15 ochtends. De Bluesbroers spelen op zondag 11 oktober een optreden in muziekcafé Sonja aan de Adelbertusweg 31. De band uit de Eimond speelt blues met een extra dimensie. De Bluesbroers zijn een begrip in de Eimond. Al ruim 40 jaar timmeren de broers Schone samen met drummer Mark Huis in het veld aan de weg. In verschillende samenstellingen. De band kiest niet voor de bekende klassiekers. Ze zoeken bluesnummers met een extra dimensie. Dat houdt het ook voor de muzikanten zelf spannend. Voor het optreden in muziekcafé Sonja komt Nico de Graaf, gitarist van het eerste uur, als speciale gast. Zijn zoon Florence zingt een aantal nummers. De bezetting bestaat uit Hans Schone op basgitaar en Herman Schone op gitaar, mondharmonica en zang. Mark Huis in het veld speelt drums en zingt. Nico de Graaf speelt gitaar en zingt. En Florence de Graaf speelt akoestische gitaar en zingt. Het café opent om 3:00 's middags. De muziek is van 4 tot 6 uur.
0: Radio 80, theaternieuws.
1: Johnny de Mol is terug op de planken. Hij heeft diep gezeten, grondig gegraven en dan creëer je een hoop. In zijn tweede show, Goed dat jij bestaat, ontarmt Johnny de Mol geborgenheid van het burgerlijk bestaan en laat de invloed van vrouwen in zijn leven overvloeien in de veerkracht van het vaderschap. Het schuurt ook. Johnny zet het vergrootglas op taboes met grensrespecterende brutaliteit. 23 oktober te zien in de Beun in Hello.

0: gebleven.
1: Het was buiten zo slecht weer de afgelopen dagen, van dat ik dacht van laat ik de zomer maar een beetje door je speakers knallen dan. Dat gaat natuurlijk wel lukken. En dat deed ik met een plaatje van Ruf Sanchez. Ik spreek je zo meteen weer aan de andere kant van het nieuws van 5 uur. Ik ben bij terug met de 2 uur van Robin Draai Door. Tot die tijd nog 2 plaatjes van Non Deze van Bill Medley.

0: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: havikmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met drie auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van een van de drie auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de derde keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 drie mensen aan in een school in Warschau. En de drie zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. Twee mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt vandaag door morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 bij Breukelen is weer vrij. Er staat nog wel file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij Blaricum. Daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

De Level 42 met de plaat Tracy hier op Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. In het tweede gedeelte van Rom en Draai Door. Muziek en informatie en dat tot aan de klok van 6 uur. We gaan luisteren naar Samuel Welton samen met Russo. Hier is de plaat Boom.

Robert Miles op Radio 80 met de plaat 101. Brengt de klok alweer op bijna 16:45 geworden. Wat gaat de tijd toch snel als je leuke platen hoort. We gaan een nederpopliedje draaien. Die komt uit 2000. En die is van de band Vals Licht. Hier is de plaat Het Licht. Zometeen word je geïnformeerd over de bioscopen. Want we gaan de bioscoopagenda doornemen. Dus het is nog helemaal gebak op je radio.

0: Radio 80, Bioscoopagenda.
1: In het filmtheater Sienbergen draait de film The Cycle of Love. In The Cycle of Love volgt de film een kunstenaar die een ongelofelijke reis onderneemt om herenigd te worden met de vrouw van wie hij houdt. Hij draait nog op zondag 11 oktober om 11:15 en maandag 12 oktober om 8:00 in het filmtheater Sienbergen. In veel in Alkmaar draait de film The Uprising. In The Uprising speelt zich een historisch drama af tegen de achtergrond van een verwoestende pesttijdperk in Engeland. Wanneer een broer in verzet komt tegen koning Richard II, ontketent hij onbedoeld een volksopstand die hem tot een legendarisch figuur maakt. Hij draait nog op zondag 11 oktober. Hij draait nog op zondag 11 oktober om 10:30 en 9:50. Maandag 12 oktober om 3:00 en 9:50 en dinsdag 13 oktober om 9:10 in het VW in Alkmaar.

En de plaats Close to Me hier op jouw zaterdagmiddag op Radio 80. We gaan nu luisteren naar een bandje genaamd The Christians. In eind jaren 80, begin jaren 90 waren ze vooral succesvol. Waarom ze deze naam The Christians hebben aangenomen is trouwens niet zo heel spannend verhaal hoor. Het waren de gebroeders Christians, namelijk Gary Christian, Russell Christian en Roger Christian. En daardoor hebben ze de naam van hun achternaam aangenomen voor deze band, The Christians. En hier zijn ze met de plaat What's in the World.

0: in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In Sint Pancras is vrijdagavond een auto in het water beland bij het Vronermeer. De bestuurder moest uitwijken voor een scooter die hem zou hebben afgesneden. Hij bleef ongedeerd, maar de auto raakte zwaar beschadigd. Extra zuur, de man had de auto pas een week geleden van zijn moeder gekregen. In Sint Pancras is zaterdagochtend een auto bovenop een beweegbare paal terechtgekomen. Het gebeurde op de Vronermeerweg richting Broek op Langedijk. De onderkant van de auto raakte flink beschadigd. Er lekte olie en brandstof op de weg. De auto is weggesleept. Hoe dit kon gebeuren is nog onduidelijk. In Schorel is in de nacht van vrijdag op zaterdag een automobilist met zijn auto in een voortuin beland. Op de voorweg vloog hij uit de bocht, raakte een lantaarnpaal en een hek. De bestuurder was onder invloed van alcohol en is naar het ziekenhuis gebracht. De schade is flink. Op de A9 bij Alkmaar is vrijdagochtend een auto door een vrachtwagen tegen de vangrail gedrukt. Dat gebeurde in zuidelijke richting, vlak na de samenvoeging bij Kooimeer. De auto raakte aan beide kanten flink beschadigd en moest worden weggesleept. De spitsstrook ging tijdelijk dicht, maar grote vertraging bleef uit. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
5: Gaan wij het weer nog even met je doornemen. Vanavond en vannacht blijven er in het noorden van het land veel buien voorkomen. In het zuiden is het vaker droog. Daarbij staat een zeer stevige westenwind. Ook morgen zijn er nog buien, maar na het weekend is het minder buiig en wordt het zachter. Dinsdag kan het lokaal zelfs weer 20 graden worden. En al die regenachtige dagen zijn we daar toch weer een beetje aan toe, hè.

donderdagmiddag met Calvin Harris en Blessings. Hier in dat laatste half uur alweer. Van Robin draai door. We hebben nog zometeen de agenda door middel van uitgangsagenda en theaternieuws. Maar we gaan eerst nog lekker een plaatje draaien uit de jaren 80. Van Paul Young en Love Will Fear Us Apart.

Break Me op Radio 80 met de plaat Earth Meets Water. Hier op deze zaterdagmiddag brengt de tijd op bijna 6:15. We hebben zometeen nog dat mooie danceprogramma Dance Classics op je radio. Maar we zijn nog een kwartiertje bij je. Met lekkere muziek zoals deze van de Kid Laroi. Hier is de plaat Love Again. Zometeen hoor je de agenda.

0: Radio 80 Uitgaansagenda. Uitgaansagenda.
1: Wie graag creatief bezig is en van muziek houdt, kan donderdag 29 oktober terecht bij Post aan Zee in Egmond aan Zee. Daar vindt de workshop Boetseer en Muziek plaats. Een activiteit waarin beeldende kunst en muziek op een bijzondere manier samenkomen. Na een eerdere succesvolle editie bij muziekcentrum Simeon in Bergen reist het project verder door de gemeente Bergen. Tijdens de workshops gaan deelnemers eerst onder begeleiding van beeldend kunstenaar en cultuurcoach Cies Vrasdonk aan de slag met zelfhardende klei. Iedereen maakt een eigen beeldje, waarna muzikus Juriaan Klomp de deelnemers meeneemt in de wereld van muziek. De gemaakte kunstwerken vormen vervolgens de inspiratie voor het gezamenlijk componeren van een muziekstuk. Het thema van deze editie is herfst. Welke vormen, beelden en kleuren horen bij dit seizoen? En welke klanken passen daarbij? Het mooie is dat je begint met iets tastbaars als klei en vervolgens ontdekt dat er ook muziek uit kan ontstaan, vertelt Cies Vrasdonk. Je hoeft geen kunstenaar of muzikant te zijn. Het gaat juist om samen ontdekken, proberen en plezier maken. Deelnemers wordt gevraagd makkelijk zittende kleding te dragen die eventueel vies mag worden. De workshop is bedoeld voor deelnemers vanaf 36 jaar. Met ook ruimte voor mensen vanaf 86 jaar en ouder. De organisatie wil het project verschillende generaties en mensen met uiteenlopende achtergronden op een laagdrempelige manier met elkaar verbinden. De activiteit wordt georganiseerd door Stichting Los Zand, die zich onder meer bezighoudt met culturele projecten binnen het sociaal domein en de zorg. Daarnaast maakt de stichting in opdracht korte documentaires. Die producties worden verzorgd door Marcus van Horen en Cies Vrasdonk. Met dit soort projecten wil laten zien dat cultuur niet alleen iets is om naar te kijken of te luisteren. Je kunt het ook samen maken. Juist die combinatie van muziek, creativiteit en ontmoeting levert vaak verrassende momenten op. De workshop vindt plaats op donderdag 29 oktober van 1 uur 's middags tot 3:30 's middags bij Post aan Zee aan de Voorstraat 82A in Egmond aan Zee. Wie in de herfstvakantie zin heeft om even lekker naar buiten te gaan, kan op maandag 12 oktober aansluiten bij een gezellige herfstwandeling van Fit met Sas. Om 9 uur 's ochtends vertrekt de groep vanaf de stoep bij restaurant Kommer in Egmond aan Zee voor een wandeling van ongeveer 7 à 8 kilometer. De route voert door de mooie Egmondse duinen en over het strand. De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur en is vooral bedoeld om op een ontspannen en gezellige manier samen in beweging te zijn. Na afloop wordt de ochtend gezamenlijk afgesloten bij strandpaviljoen De Jongens met een kopje thee en gebak. Ook mensen die normaal gesproken niet bij Fit met Sas sporten zijn van harte welkom om mee te wandelen.
0: Radio 80, theaternieuws.
1: Roxanne Hazes heeft heimwee naar het theater. Na een eerste reeks theatershows in 2025 keert ze daarom dit najaar terug met een nieuw album en een nieuwe show. Heimwee is het overkoepelende thema van haar derde studioalbum. Het verlangen naar thuis, naar mensen, plekken, smaken, geuren en zoveel meer. Op donderdag 29 oktober brengt zij nieuwe liedjes en oude favorieten in een intieme theatershow naar de Vest in Alkmaar.

de Pieters op Radio 80 met The White Horses in the Snow. Bedankt voor het luisteren, dit was hem weer. Roemen draait door voor deze zaterdagmiddag 10 oktober van het jaar 2026. Veel plezier met zometeen Dance Classics met Tom Alberda. En ik spreek je graag volgende week weer. We sluiten af met deze plaat van Alex Warren.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken, Agent 24.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij beginnen september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was na een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. hadden gestaan. Ze schoten de beveiliger dood. Twee weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van cocaïne via de haven van Duinkerken. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er zijn geen slachtoffers gemeld, wel is het vliegveld geëvacueerd en zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. Twee dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het jemenitische regeringsleger dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit en de rook was aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Paul Seixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone, die de plaatsen 2 en 3 voor zich opeiste. Het was de 13e keer dat de zegen naar een coureur uit Frankrijk ging. Het weer, buien, maar ook met zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Ja, het is 4 minuten over. Ja, bijna 5 minuten over. Over 6 dan wel te verstaan. Goedenavond. En het rest mij alleen maar om te zeggen van... Hey Robin, bedankt voor de afgelopen 2 uur. Je hebt weer een leuke show neergezet. Heb je nou toevallig een keer een programma gemist? Nou, dan kun je gewoon op de site... alles nog een keer beluisteren door programma gemist aan te klikken. En dan ben je weer helemaal bij. Wat hebben we allemaal vanavond in de Classic Dance Party? Ja, je weet het eigenlijk. Het is voor het standaard ritueel dat ik zeg van... Oh, ik zeg, maak het vanochtend bekend en bla bla bla. Ja, dat ken je nou inmiddels wel. Maar het eerste verzoekje wat ik vanochtend kreeg was... van Supertramp. En toen zei ik dan van, dat moet zeker het is Rain Again zijn. Nou, het is nou toevallig een paar dagen iets minder mooi weer in Nederland en dan... Maar goed, ik ga mijn best doen. Ik beloof niks. Wat hebben we allemaal nog meer? We hebben zometeen hebben we natuurlijk van de week de film Saturday Night Fever gezien. En daar kwam ook weer een verzoekje van, ken jij het origineel draaien? Nou ja, oké, dat kan ik. Ook die zit in het programma. Laten we maar snel beginnen met een plaat die eigenlijk door Jan Verzon eigenlijk in het Galaxy Disco Theater altijd gebruikt werd als afsluiter van zijn mix-sessie. En dan denk je bij eigen van, goh, waar heeft hij het over? Nou, Jan Verzon die had altijd de gewoonte...

af met dit nummer. En dit is natuurlijk Supertramp. Met de Cannibal. Welcome.

Het mes snee altijd aan twee kanten bij Jan van Zon, want hij was ook de hoofd-DJ daar. En hij had ook een eigen platenzaak waar hij dan ook weer de imports verzorgde. Nou, we zijn inmiddels begonnen en dan denk je bij eigenlijk van, goh, maar heel lang geleden was die film weer een keer op tv. Saturday Night Fever. En dit zijn natuurlijk de Tramps.

Best Man's World. En er zijn allemaal platen die door jullie aangevraagd zijn. Net als de volgende. Dit is Wetfield. En het blijft gewoon doorgaan. Bij jouw Radio 80.

Thinking of You. En het zijn allemaal platen die jullie hebben aangevraagd. En het is geen enkel probleem voor Tom in de Classic Dance Party. Mits het uit deze periode komt. Dan wil ik het ook graag voor jullie draaien. Maar er kwam een hele bijzondere plaat binnen van de week. Die zei ik van, hey, die heb ik al zo lang niet meer gehoord. Is ook tevens de laatste plaat voor de onderbreking van de reclame en regionale nieuws. Maar geniet er maar van. Want dit is Sweetbox.

0: here we go. Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
2: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars? Doneer op bartimeusfonds.nl.
3: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
4: Houd de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
3: Wij in ieder geval wel.
5: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
3: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
6: Zullen we gaan badmintonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
3: Het stratenspel.
6: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
3: En kabouter.

0: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
1: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
0: De info en hitkick. Best wakker.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Op de N242 bij Herigowaard is in de nacht van vrijdag op zaterdag een automobilist tegen een verkeerskast gereden. Door de klap werd de kast uit de grond gerukt. De bestuurder bleek onder invloed van alcohol en is aangehouden. Hij kreeg een rijverbod van 3 uur. De beschadigde auto is weggesleept. In Sint Pancras is zaterdagochtend een auto bovenop een beweegbare paal terechtgekomen. Dat gebeurde op de Vronermeerweg richting Broek op Langedijk. De onderkant van de auto raakte flink beschadigd. Er lekte olie en brandstof op de weg. De auto is weggesleept. Hoe dit kon gebeuren is nog onduidelijk. In de regio krijgt niemand toestemming om tijdens de jaarwisseling toch vuurwerk af te steken. Uit Geest heeft als laatste gemeente besloten geen ontheffingen te geven. Volgens burgemeester Nieuwland is er niet genoeg personeel om aanvragen te behandelen. Ook Alkmaar, Dijk en Waard en de andere boeggemeenten maken geen uitzonderingen. In Alkmaar komen voorlopig geen extra maatregelen op de nieuwe Schermerweg bij het Ouddorperdijkje. Omwonenden klagen over automobilisten die daar te hard rijden. Het college erkent dat dit regelmatig gebeurt. Toch wordt de weg pas bij groot onderhoud over een paar jaar mogelijk opnieuw ingericht. Omwonenden mogen daarover dan meepraten met de gemeente. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
4: This is
0: Classics Dance Party.

0: Dance Party met Ton Alberda.
1: En dat ben ik dus. En laten we heel reëel zijn met In de Evening. We zijn tenslotte het voorprogramma van jouw ultieme stapavond in de regio. Of waar dan ook. En als wij daar dan een steentje bij konden dragen, dat je een beetje kunt opwarmen, dan zet de stoelen en tafels maar aan de kant. Want hier is er weer zo een. Want bij deze op Radio 80 hoor je Divine. Let's shoot your shot.

Er werd hier al in de chatroom werd er al gezegd van... Hey, is dat nou een travo? Is het nou een... ik heb geen idee. Een pruik en een jurk maakt nog geen vrouw volgens mij. Maar ja, dat heb je dan weer niet van mij. Dit is onvervalste

inmiddels 100 keer de titel van het nummer gezegd. Get Down On It. Met Kool & The Gang. En dat allemaal op jouw Radio 80. We hebben hier nog een plaatje staan voor dat weer zometeen de reclame, nieuws en alles wat daarbij hoort. Nog even gaat de revue gaat passeren, zoals het dan netjes heet. En dit is dan The Time Bandits.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Voor ANWB verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis, waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de Jemenitische Houthi-rebellen op het vliegveld. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Paul Sixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije in Italië op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone. Het was de 13e keer dat de zegen naar een coureur uit Frankrijk ging. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 daarvan was wel in eigen doel. Vanavond spelen onder meer Feyenoord AZ nog tegen elkaar, de nummers 1 en 3 van de ranglijst. Het weer aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wordt het wel wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: zijn er weer.
1: Ja, we zijn er nog. We hebben nog een uur totdat Chaotica begint. Met collega Sven. Al met al, wat hebben we allemaal tot die tijd? Nou, we gaan toch weer proberen wat verzoekjes er doorheen te wringen. En, want je hebt zometeen DJ Bobo. We hebben Nan, Two Brothers on the Fourth Floor. En nog veel en veel meer. Maar we beginnen met een broer en zus. En dan denk je bij je, waar heeft die het godsnaam over? Wacko, Jacko en Janet. Allebei uit hetzelfde tijdvak. En dan gaan we dan ook eventjes even aan de kant staan te schreeuwen, denk ik. Op mijn andere woorden, dit is Cream.

Toen nog een ideale samenwerking. Janet en Michael Jackson. En dat allemaal op jouw Radio 80. We zijn begonnen met de tweede uur. En dan mag er niks gemist worden. Wel een hele typische plaat.

wat een heerlijke plaat is dat. Nou komen we toe aan een echt onvervalste Nederlandse productie. En dan denk je bij je van, goh, Ton, maken ze in Nederland goede muziek? In dit geval durf ik rustig te zeggen, ja. In Nederland wordt goede muziek gemaakt. Ga even voor je vriend, vriendin of whatever. Ga daar recht voor over staan. En kijk hun haar of het recht in de ogen. En denk dan aan het volgende. Want dit is onvervals ons eigen mens. En love is... En kom er dan ook eens een keer eerlijk vooruit. God, wat hou ik van je.

Wat een heerlijke plaat is dat toch. En dat allemaal van onze eigen Nens. Van eigen bodem. Het eerste keer dat ik haar zag en hoorde zingen, was er met de Jan Rietman band met de NCFV. Heel, heel erg lang geleden. En wat zou dit nou toch in godsnaam kunnen zijn? Nou, ik zal het je maar verklappen. Ray Parker Jr. Zo zie je maar weer. Je kunt bij mij alle kanten op zelfs groeien. Een onverwalste 12 inch.

0: Ah, dat blijft gewoon een heerlijke nostalgieplaat. Laten we gewoon heel reëel zijn. We moeten er even uit voor de reclame en regionale nieuws. Maar we zijn zo bij je terug. Dus ga niet weg.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
3: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdagdate.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Op de N242 bij Herigowaard is in de nacht van vrijdag op zaterdag een automobilist tegen een verkeerskast gereden. Door de klap werd de kast uit de grond gerukt. De bestuurder bleek onder invloed van alcohol en is aangehouden. Hij kreeg een rijverbod van 3 uur. De beschadigde auto is weggesleept. In Ouddorp is vrijdagavond een automobilist zwaar gewond geraakt bij een botsing tegen een boom op de Herenweg. De man moest vermoedelijk uitwijken voor een fietster en verloor de macht over het stuur. Hij raakte buiten bewustzijn en is met spoed naar het ziekenhuis in Alkmaar gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Alkmaar Ontzet is feestelijk en veilig verlopen, maar er zijn wel zorgen over alcoholgebruik. Dat blijkt uit de evaluatie van de gemeente. 8 bestuurders zijn met te veel alcohol op van de weg gehaald. Ook kregen 30 minderjarigen een boete voor alcoholbezit. 6 van hen zijn doorverwezen naar Halt. Het COA heeft een vergunning aangevraagd voor een asielzoekerscentrum langs de Tolweg aan de kant van Heemskerk. Daar moeten ongeveer 250 mensen worden opgevangen. Het plan is aangepast na overleg met omwonenden, onder meer voor de toegang en verkeerssituatie. Het college van Uitgeest beoordeelt de aanvraag voor het einde van dit jaar. En tot zover het nieuws uit.

0: de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Hi! This is...
2: Classics Dance Party.

0: Dance Party met Tom Alberda.
1: En dat ben ik dus. En dit was natuurlijk Freddie James, Get Up en Boogie. Een onvervalste 12 inch. Ja, wat moet ik daar eigenlijk nog meer over zeggen? Het is eigenlijk een plaat die het in de discotheken heel erg goed gedaan heeft. Al met al, je weet het, hè? Dit is het ideale moment waar we even stilstaan bij een andere plaat. Want we gaan eventjes weer een plaat uit de platenkast. Ik heb hem een beetje afgestoft en zo. Ik heb de naald nog maar een keer goed schoongemaakt, want dat was wel nodig. Waar hebben we het over deze week? De plaat die komt uit 1984. Hij kwam niet hoger dan de 84ste plaats op de Billboard Top 100. Hij werd een hit in de nachtclubs en reikte het op de Britse eilanden en zo. En in Duitsland en Nederland, talige gebieden. Tot en met in de top 40 zelfs.

disco. Werd uitgebracht onder het label van Motown Records. In Nederland was het niet hoger dan de 10e plek. 8 weken in de Nederlandse top 40. 15e plek in Vlaanderen. 84e dus in de Verenigde Staten. 12e in het Engeland, oftewel Verenigd Koninkrijk. En 37 in Duitsland. Nou ja, we kunnen er kort en krachtig bij stilstaan. Dit is de plaat van deze week. En dan heb ik het over deze. The Dance Band. En laat het maar allemaal knallen. Oftewel.

Je hebt hem natuurlijk al lang in de gaten. Want er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En de tijd van gaan is nu bijna gekomen. Want ik heb een hele lastige vriend van achter me staan. En die zegt van, hey Ton, ga eens aan de kant, want ik wil erbij. Hij zal toch nog even moeten wachten, want mijn grote vriend Sven... met zijn programma Gotica, dat komt zometeen naar 8 uur. En gaat jullie weer, nou, dat heeft hij mij beloofd tenminste... gigantisch verwennen. Nou, en dat belooft me wat te worden. Ik ben uit die safety zone ben ik maar even uitgebleven. Want dat houdt natuurlijk nog wel wat in. Wat mij betreft kan ik alleen maar zeggen... bedankt voor het luisteren en zeer zeker tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde zender. Ben ik er weer met een helemaal weer vol afgeladen door jullie... nummers van... uit de discotheekentijdperk. Dit is een verzoekje wat ik hier heb klaarstaan nu voor jullie... waar ik het programma mee af ga sluiten. Nou ja, afsluiten. Want ik ga uit mijn safety zone... en ik ga eventjes Sven in mijn ooghoeken heel lief aankijken... dat hij dan maar niet te vroeg de zender overneemt om zijn programma te starten. Want dit is ook een beetje zijn kindje, zeg maar. Hij zegt niet openlijk dat hij ervan houdt, maar toch... Wat mij betreft bedankt voor het luisteren en zeer zeker tot volgende week. Ik zal nog niks verraaien. Je komt er vanzelf achter wat het is. Echt waar. En het is niet wat je denkt. En ik denk dat Sven nou helemaal zit te trillen op zijn stoel. Wat mij betreft tot volgende week. Want dit is namelijk Ramstein. En Engel. Tot volgende week. Hoi. 3, 2.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtig tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen op het traject. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. En er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. Twee dagen geleden kwamen op het vliegveld 3 mensen om het leven bij een raketaanval door de Jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger. Dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een man die vanmiddag een tijgerverblijf in een Britse dierentuin was binnengegaan, is overleden, meldt de politie. De man werd in het verblijf aangevallen door een tijger en dat leidde tot ernstig letsel. Hij is ter plekke doodverklaard. Waarom de man het tijgerverblijf binnenging is onduidelijk. De politie laat weten dat er nog steeds verder onderzoek wordt gedaan in het Yorkshire Wildlife Park. De dierentuin blijft morgen dicht voor publiek. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer was dat wel in eigen doel. Het weer. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Het is regenachtig. Vannacht iets droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
1: Ha, hey, hallo. Ja, het is zover. Het is over achter. Tijd voor Chaotica. Ja, natuurlijk hier op Radio 80. En wat hebben wij vandaag? Ja, natuurlijk eigenlijk van alles en nog wat. Want ja, we houden ons lekker druk. Want, ja. Oh, ik vergeet mijn hele grote vriendelijke vriend. Ja, sorry. Soms, hè. Dan vergeet ik echt van alles en nog wat, hè. Mijn grote vriendelijke vriend. Ton Alberda, dank je wel voor die twee heerlijke, lekkere uren. Met die muziek die jij ons hebt doen verblijden. En er is maar één ding wat ik erop kan zeggen.
2: Zo lekker vind je ze niet in de discotheek.
1: Ja, maar wel bij Radio 80 natuurlijk. Hey, wat gaan wij wel en niet doen vandaag? Nou, wij gaan vandaag muziek draaien. En wat? Ik ben er eventjes erin gedoken. Helemaal. Ja. Dus ik ben er helemaal ingedoken. Om 7 uur heeft de Top 40 Flashback Generator er weer wat uitgerammeld. En dat was een week en een jaartal. En het jaartal was 1992 geworden met week nummer 12. Nou, ik ben eventjes in die lijst van de Top 40 gedoken. En gekeken welke nieuwe binnenkomers er zijn binnengekomen. En het zijn er maar liefst 8. Nou, dat houdt eigenlijk in, als ik jou een beetje de opzomming maak, dat het rockblok geen half uur, maar een stuk minder lang gaat worden. Want ja, ik ga het niet redden in een half uurtje al die nieuwe binnenkomers draaien. Ja, ik kan ze wel verkorten, maar ja, dat ben ik ook weer niet. Hè. Zo ben ik ook weer niet ingesteld. We gaan gewoon de volledige map doorheen janken. Dus we beginnen bij de laagste binnenkomer. En dat is op plaats nummer 40. Die heeft weliswaar 3 weken in top 40 weten te blijven overnachten. En de hoogste positie was nummer 36. We hebben het over Tina Turner met Love Thing. En dan moet het wel gaan spelen natuurlijk. Hè. Soms denk ik van, is het tijd voor weekend? Ja, het is tijd voor weekend. Opnieuw. Hehe, dat is hem. We gaan ervoor. Tina Turner, Love Thing, hier op Radio 80.

Ja, wat? Oh, op plaats nummer 39 was dat Hanny met seks, mannen en geld. Oh, nou, het is ook wat, hè. Tegenwoordig mag dat niet meer. Nee, maar toch, we doen het. Ja, we gaan eventjes doorheen beuken, heel die lijst. Want ja, er zijn 8 nieuwe binnenkomers. Jongens, jongens, jongens. Ga ik echt niet vol krijgen. Ja, je hoort hem al. Het is Speedy J met het nummer Pull Over. Ofwel Jochem Paap, hè. Op plaats nummer 38 binnengekomen. Ook 3 weken in de top 40 weten te blijven hangen. En de hoogste positie was nummer 31. En wat krijgen we daarna? Ik ben ontzettend benieuwd. Zou dat net zo slecht als Hanny zijn? Of is het beter? We gaan het zo horen hier op Radio 80. In de top 40 van 1992. Week 12. De nieuwe binnenkomers. Komers, komers, komers.

dat is eigenlijk wel waar het helemaal op uitkomt, hè. Jongen, jongen, jongen. Oh, heerlijk. Nirvana was dat. Ja, die was in 1992 binnengekomen in de top 40. In week nummer 12 op plaats nummer 35. Ja, de band heeft in totaliteit 6 weken in top 40 weten te blijven staan. En de hoogste positie was maar nummer 14. Ja, ja, het kan zo gebeuren, hè. Ja, we gaan gewoon lekker vrolijk door met de top 40 van 1992, week 12. En op plaats 34 was een ander nummer binnengekomen. Tears for Fears. En ze hebben het 4 weken volgehouden in top 40. En de hoogste positie was maar nummer 26. Tears for Fears. Laid so low. Tears roll down. Ja, het is niet echt een al te bekende nummer, hè? Nee, je vindt hem ook niet meer op Spotify of iets dergelijks. Het is heel lastig. Dus ik zeg, succes!

Tears for Fears. Laid so low. Tears roll down, ja. Het was wat, hè? Ongelooflijk. Het zit er voor dit half uurtje alweer bijna helemaal op. Ja, sorry. Ik kan er weinig aan doen. We zijn nog niet eens helemaal doorheen. Ik heb er nog 3 tracks helemaal klaarstaan. Dus ik doe er nog eentje en dan daarna nog 2. Daar gaan er 2 nummers van het rock.

0: Als ouderen is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8 Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton Alberda.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In Sint Pancras is vrijdagavond een auto in het water beland bij het Vronermeer. De bestuurder moest uitwijken voor een scooter die hem zou hebben afgesneden. Hij bleef ongedeerd, maar de auto raakte zwaar beschadigd. Extra zuur, de man had de auto pas een week geleden van zijn moeder gekregen. In Sint Pancras is zaterdagochtend een auto bovenop een beweegbare paal terechtgekomen. Dat gebeurde op de Vronermeerweg richting Broek op Langedijk. De onderkant van de auto raakte flink beschadigd. Er lekte olie en brandstof op de weg. De auto is weggesleept. Hoe dit kon gebeuren is nog onduidelijk. In Schorl is in de nacht van vrijdag op zaterdag een automobilist met zijn auto in een voortuin beland. Op de voorweg vloog hij uit de bocht, raakte een lantaarnpaal en een hek. De bestuurder was onder invloed van alcohol en is naar het ziekenhuis gebracht. Het is

is flink. Op de A9 bij Alkmaar is vrijdagochtend een auto door een vrachtwagen tegen de vangrail gedrukt. Dat gebeurde in zuidelijke richting, vlak na de samenvoeging bij Kooimeer. De auto raakte aan beide kanten flink beschadigd en moest worden weggesleept. De spitsstrook ging tijdelijk dicht, maar grote vertraging bleef uit. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Hard KLF America, what time is love? Ja, het was wel de radio edit natuurlijk, want ja, we hebben er geen volledige tijd voor om de hele lange versies te doen, maar... Oh. Ja, het mooie ervan is, deze is op plaats nummer 24 binnengekomen in 1992, week nummer 12 in de top 40. Het heeft 7 weken in de top 40 gestaan en de hoofdpositie was nummer 6. En ja, we hebben er al 7 gehad. En ja, in het begin van de uitzending zei ik dat er 8 nieuwe binnenkomers zijn. Dus dan hou ik er eigenlijk dat ik er nog 1 te gaan heb. Dan hebben we dat afgerond en dan kunnen we eindelijk door met het volgende item. Maar nou eerst gaan we naar...
1: De hoogste nieuwe in de top 40.
0: Ja, en dat is... Ja, the man himself, Bruce Springsteen met The Human Touch. En die is binnengekomen op plaats nummer 20. 7 weken in top 40 weten door te brengen. En de hoogste positie was maar nummer 5. Oh, ja, maar ik zeg, een heel mooi samenstelling eigenlijk. Van alles hebben we gehoord. Rock, house en hele slechte Nederlandse muziek.

vandaag nog in SSOR. Ja, het is een verkorte versie, dat wel. Ja, ik had al aangekondigd dat ik een paar hele lekkere nieuwe tracks heb. Vrij recent uitgebracht. Dus die ga je ook voor je kanus krijgen. En wat nog meer? Dat ga je hier horen.

natuurlijk. We starten wel met een hele, hele lekkere nieuwe track. Ik ga je niet langer in spanning houden. Nee, nee. Het is Madly. Ja, dat klinkt als de hond. Maar nee, nee. Gewoon Madly. Dat is waar je te bent. Bringing home the blitz. Hier op Radio 80 bij Swens.

ik zit hier met een partij kippenvel. Echt. En dat gebeurt niet vaak. Ja, dus, sommige nummers die veroorzaken het. En ik vind dat dit is trouwens Identity Crisis met Pictures. En ja, wat ik al zeg, dat is kippenvel voor mij. Als ik dit hoor, krijg ik zo een heel erg gevoel van Pearl Jam met Black. Het is niet hetzelfde, maar het heeft wel dezelfde ingrediënten. Het gevoel, de passie, de rauwheid. Eigenlijk alles waar je eigenlijk, ja... Ja, nee, sorry, dat doet het bij mij. Ik weet niet hoe het bij jou is. Laat het me even weten. Het kan natuurlijk altijd via de bekende kanalen. Waaronder WhatsApp. En natuurlijk ook via Facebook of Instagram. Want ja, dan volg je gewoon Grotica. En dan staan er ook links hoe je rechtstreeks met mij in contact kan komen. Dus geen probleem, doe dat gewoon. En laat het even weten. Ik ben ontzettend benieuwd daarnaar. Sorry, ik moest even kwijt. Ik heb hier echt weer van genoten. Ik heb me al een hele week dat nummer in mijn hoofd. En het blijft nog steeds kippenvel. Oh, heerlijk. Ja, we gaan gewoon weer eventjes een beetje naar de orde van de dag. Want anders komen we er niet doorheen natuurlijk. Ja, ik heb al een paar nummers, want het is bijna weer voorbij. Heel kort rockblokje van SSOR. We gaan de verrokje doen. Ja, we gaan weer even een nummer pakken wat wel bekend is bij diverse popartiesten of soulartiesten of wat voor genre dan ook. En dat is dan in een rockjasje gestoken. En nu heeft ze zelfs een vrij bekende band, Muse, die heeft zich gewaagd aan een nummer van Michael Dublé. Ja, nou, en als je dat dan weet te doen en het klinkt lekker, dat is Feeling Good van Muse. Hier op Radio 80. Voor jou.

Hey, ik heb nog maar één plaat te gaan en dan moeten we er even tussenuit voor reclame en nieuws. En dan zijn we daarna 100% retour met het tweede uur. Grootica en wat daarin gaat komen. Ja, dat ga je zo meteen horen natuurlijk. Naar het nieuws. Hey, wat denk je daarvan? Ik heb nog één plaatje en doen we deze. Het is Woodhill. Left to my own devices. Heerlijke alternatieve rock. Is uitgebracht in 2023. Ja, een paar jaartjes geleden, maar toch. Ik denk van, draai hem eens een keertje. Speciaal

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en

0: velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd naar de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rennen er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september bij zijn huis in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie door de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. De algemene ledenvergadering van de NSC in Breda is in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur was afgetreden. De vergadering werd gekenmerkt door oneenigheid over de agenda. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. In Breda was ook Kamerlid Mona Keizer, die aandacht vroeg voor haar politieke project. Uit protest over haar aanwezigheid verliet een deel van de aanwezigen de zaal. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde nog te horen en te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Het weer, het is regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: Ja, welkom terug bij het tweede en tevens ook het laatste uur van Chaotica hier op Radio 80. Ja, van deze week, hè. Niet volgende week, maar van deze week. Wat gaan wij doen? Ja, natuurlijk als allereerste gaan wij ons weer al helemaal compleet indekken. Want anders weet ik het nu alweer, krijgen we weer hele boze brieven, mailtjes en dat soort dingen. Dus bij deze alvast dit.
4: Dit programma is niet geschikt voor woke personen als je in die categorie zit en of valt en toch luistert. Dan doe je dat op geheel eigen risico. De programmamakers zijn niet verantwoordelijk voor jouw eventuele eerder opgelopen emotionele en of psychische klachten. Voor een klacht stuur een e-mail naar klacht@stervenkanook.nl.
3: En we zullen hem nog een keertje herhalen, want het gaat altijd te snel, hè? Ja,
4: voor
3: ik weet het.
4: Een klacht stuur een e-mail naar klacht@stervenkanook.nl.
3: Dus je weet waar je het heen moet sturen, de klachten. Geen probleem. Wat gaan wij doen vandaag? Ik weet het eigenlijk niet. Ja, ik weet het wel deels natuurlijk. Hè. Ik zit nog eventjes te wachten. Ik hoop dat hij zometeen nog binnenkomt, DJ Shorty. Want ja, anders moet ik weer heel snel wat anders gaan verzinnen. Maar ja, ik ga ervan uit. Vorige week zei hij dat hij zou komen. Dus dan ga ik er ook wel van uit dat hij langs gaat komen. Maar of hij nou wat goed gaat doen, dat is dan weer een tweede vraag. Maar we beginnen gewoon met een lekkere beukende beat. Eventjes uptempo, jongens. Hey, wat denk je van deze? Goeie oude tijd. Perpetual motion, keep on dancing. Let's go!

0: Ja, dat was niet echt een top 40 nummer. Nee. Deze heeft alleen maar de tipparade behaald. De tipparade van 1998, als ik het goed heb. 5 weekjes, hoogste positie was nummer 6. Dat is niet echt. Ja, dat is nooit top 40 nummer geworden. Maar het was wel in de discotheken werd het wel ontzettend veel gedraaid. Dus daar zullen de meeste mensen het nummer wel van herkennen, hopelijk. En zo niet, dan heb je hem vandaag meegekregen. En dan denk je van, weet je het ook weer. Hè? Helemaal klaar daarmee. Ja, nee, we gaan toch het vaste ding doen. Ik vind het toch zo lekker om mensen even helemaal uit hun comfortzone te halen. Ja, en dat doen we via dit.
1: Voetsplaat, voetsplaat, voetsplaat, voetsplaat, voetsplaat.
0: En wat is dat dan? Wat is dat dan? Ja, dat is een plaat die eigenlijk heel erg obscene is. Met hele vreemde teksten. Moet niet kunnen, maar wel mogen. En dat kan wel, hier. Bij Gautica op Radio 80. En ja, ik heb gekozen voor deze. Shubha Ranks, Mr. Loverman. Uit 1992. Hey, 21 is precies.

Straat, en zie de sterren staan. En ik denk aan jou, ik zoek naar jou.

Ik zie een keizer zonder kleren aan, die voor een uitgelaten massa staat. Hij slaat alleen maar twee akkoorden aan.

dat we leven als mieren zonder hoop. We hebben onze ziel verkocht aan wat men ons verkoopt. Het geld dat je kan lenen, leven op krediet. Wij zijn alleen onszelf nog als niemand ons nog ziet. Liefde op het internet en de algoritmes zien welke man of vrouw je zoekt en hoeveel je verdient. Antidepressiva, shortcut naar geluk. Reizen rond de wereld, waar je ook in vlucht.

0: dit lekker, jongens. Echt uit België komt dit, beste zangers. Maar dan op een andere manier. Stef Bos met Vergeetmuziek. Ja, dat is geloof ik gebaseerd op Armin van Buuren. Dacht ik dat hij daar mee van doen had. Maar oké. En als ik dit hoor, dan krijg ik meteen weer zo die clubneigingen. Ken je dat? Dat je vroeger dat je ging stappen. En in Nederland hadden wij diverse clubs. Waaronder de bekendste natuurlijk, IT in Amsterdam. Ja, daar kwam je ook als hetero natuurlijk. Dat kon gewoon op verschillende dagen. Maar je zit te denken, ja, in België was er ook een hele mooie. En ik zit zo stiekem schuin naast me te kijken. En zie ik DJ Shorty staan. En die zit al hevig ja te knikken. En hij weet denk het waar ik heen ga. Zillion? Ja, ik zie me helemaal blij worden. Ja. En dat doen we aan het denken. Zal ik zo meteen dit nummer draaien dan? Wat? Oh, wacht even. Nee, hij zit even keihard nee te schudden. Ik mag het dus niet draaien van jou. Oh, sorry. Ik wilde eigenlijk Zillion gaan ja. Het is officieel Heaven van Virtual Zone. Maar Zillion heeft er een versie van gemaakt. Maar ik mag het niet draaien van DJ Shorty. Sorry, dan gaan we gewoon verder met wat anders dan. Ja, ik kan er ook bijna gaan veranderen, dus dan doen we wat anders, hè.
1: Sorry, ik wil nog zo graag.
0: Ja, en ja, dit zijn de bekende klanken. Ja, vanochtend heb ik er ook weer helemaal klaar voor gezeten. Voor de sprintrace. En dat was in Singapore. Maar het werd weer uitgesteld. Ja, vorige week met de race was het ook al uitgesteld. Wegens hevige regenval. En ja, net voor de sprintrace begon het ook te plensen. Dus het was weer een sprintrace op intermediates. Ja. Het was wel leuk. Ja, het was spannend. Er gebeurde eigenlijk van alles, maar ook eigenlijk helemaal niks. Ja, ook weer niks. Laten we zo stellen. Er zijn 8 personen zijn uitgevallen in de race. Nou, dan heb je toch wel aardig van de 22. Dus, mocht. En in de hele eerste ronde gingen er heel veel achter elkaar. Hup, boom, bam, klaar. En voorbij. Maar ja, morgen gaan we natuurlijk wel racen. Het wordt weer een nachtrace en de kwalificatie is geweest. En we mogen wel weer stellen dat Max het toch weer eindelijk weer voor elkaar heeft. Hij heeft de pole position in Singapore. Charles Leclerc die staat achter hem en vervolgens Lewis Hamilton. Dus de twee Ferraris staan op zijn hielen. Kimi Antonelli staat op plaats nummer 4 en 5 Lando Norris. En daarna ja, George Russell. Die zo mooi de muur in is gereden vanochtend in de sprintrace. Oscar Piastri staat op 7 achter Pierre Gasly. Nee, niet van Roxette. Nee, die niet. En van de Racing Bulls Liam Lawson. En ook nog Advit Limbad. Ja, die zitten nog net de top 10. Hartstikke mooi. Ik ben benieuwd naar morgen. En ja, het is daar natuurlijk ook zo'n circuit. Het is een straatcircuit, dus het kan alle kanten op. Het kan ook totaal misgaan. Als wat fout gaat, gaat er ook wat goed fout. Want er zijn de muren heel erg dichtbij. Dus ik weet niet hoe jullie voor staan, maar ik ben daar helemaal klaar voor. Morgen zit ik er klaar voor. En bij deze doen wij gewoon eventjes een lekker nummertje wat een beetje bij inhaart. Dit is Greg Sutherland en DJ Utopia met Singapore F1 Night Race Driver. Nou, en dat in een EDM-stijl.

zijn we 100% terug voor Gotica in de mix. En dat, ja, dan krijg je natuurlijk een lekkere bond van doorstarters. En DJ Shorty gaat helemaal los. Met wat? Ja, ik mocht net niet iets draaien, dus... En ik zit zo, ik zie de grijs op zijn gezicht. En dan zegt mij meer als doende, ik denk dat ik toch dat nummer ga horen. Dus... Ah, is dat nu al een beetje boos naar me te kijken. Dus ik zit alles dingen te verklappen. Sorry, mocht ik dat niet doen? Mocht ik dat niet doen? Ik hoorde net dat ik dat niet mocht doen. Oké. We gaan tussenuit met Captain Hollywood met Project More and More. Ik zeg tot zometeen. Dan zijn we 100% retour.

0: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt op verbeterjehuis.nl.
1: Zondag Sport 80 is het enige sportprogramma dat iedere zondagmiddag tussen 2 en 5 een compleet overzicht biedt van wat er langs de velden in de kust- en duinstreek gebeurt. Met hardlopen, wielrennen, tennis, hockey, zwemmen, technical, zaalvoetbal, basketbal, voetbal. Oh ja, en voetbal. Zondag Sport 80. Elke zondagmiddag van 2 tot 5 op Radio 80.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Op de N242 bij Herigowaard is in de nacht van vrijdag op zaterdag een automobilist tegen een verkeerskast gereden. Door de klap werd de kast uit de grond gerukt. De bestuurder bleek onder invloed van alcohol en is aangehouden. Hij kreeg een rijverbod van 3 uur. De beschadigde auto is weggesleept. In Sint Pancras is zaterdagochtend een auto bovenop een beweegbare paal terechtgekomen. Dat gebeurde op de Vronermeerweg richting Broek op Langedijk. De onderkant van de auto raakte flink beschadigd. Er lekte olie en brandstof op de weg. De auto is weggesleept. Hoe dit kon gebeuren is nog onduidelijk. In de regio krijgt niemand toestemming om tijdens de jaarwisseling toch vuurwerk af te steken. Uit Geest heeft als laatste gemeente besloten geen ontheffingen te geven. Volgens burgemeester Nieuwland is er niet genoeg personeel om aanvragen te behandelen. Ook Alkmaar, Dijk en Waard en de andere boeggemeenten maken geen uitzonderingen. In Alkmaar komen voorlopig geen extra maatregelen op de nieuwe Schermerweg bij het Ouddorperdijkje. Omwonenden klagen over automobilisten die daar te hard rijden. Het college erkent dat dit regelmatig gebeurt. Toch wordt de weg pas bij groot onderhoud een paar jaar mogelijk opnieuw ingericht. Omwonenden mogen daarover dan meepraten met de gemeente. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: In het kader van de door de regering beschikbaar gestelde zendtijd voor de Bond van Doorstarters volgt nu een uitzending van de Bond van Doorstarters. Doorstarters.
1: Nieuws.

0: Nee, hij is afgelopen.
1: De muziek is gebonk. Zo zult u wellicht zeggen. En vastgesteld moet worden dat dat waar is.
2: Want dat popmuziek in het algemeen wellicht ondersteunt van bijna alle
0: popmuziek. Zo, nou. En dat was de Bond van Doorstarters van, als ik het goed heb, 12 juni 1986. Gemaakt door Jules Thijssen en Hans Zimmerman. Jawohl, met Natural Highness Mix. Nou, ben je weer even helemaal up-to-date, hè? Helemaal mooi. Nou, en zoals ik net al in het eerste stukje van, nou, wat was het geleden, een klein kwartiertje geleden, dat Shorty gewoon gezellig weer is aangeschoven. En nou, aangeschoven, hij staat gewoon behind the wheels of steel. Dus hij staat er helemaal klaar voor om speciaal voor jullie weer in de mix te gaan. Oftewel, wordt
3: Chaotica in the mix.
0: En dan gaat het al helemaal los. Dit is Chaotica op Radio 80 met DJ Shorty behind the wheels.

0: Ons mokken zei altijd, als je niet wilt dat de mensen op je neerkijken, hè, dan moet je zorgen dat ze naar je opkijken. Ik had het zelf niet beter kunnen zeggen.
1: De vergunning geldt enkel voor een polyvalente ruimte. Polyvalent.
0: Soms vragen ze mij, als je het allemaal opnieuw kon doen. En dan zeg ik...
2: Er is maar één iemand die dat beslist of het feest hier stopt of niet.

Live in the mix. DJ Shorty. Ja, hij begon met the one and only Hannah Lane en Roro. Good love. Vervolgens heeft hij zich helemaal te buiten gemaakt aan Virtual Zone met Zillion Heaven, de DJ Shorty Club Mix. Ik denk al, waarom wil hij dat apart doen? Maar ja, nu snap ik waarom. Vervolgens ging hij over naar Young Marco. What You Say, de extended version. En op dit moment ja, luister je helemaal naar Tiësto met Lethal Industry. The Medics Extended Remix. En ja, dat zal ook het laatste stukje zijn hier op Radio 80 voor Gautica. Volgende week zijn we natuurlijk 100% retour. Ik zeg tot dan. En hey.

Ja, ken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zal volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. En daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen, meldt een organisatie die de ontwikkelingen van de oorlog in Soedan bijhoudt. Volgens deze organisatie zijn de rebellen van RSF verantwoordelijk voor de aanval. Een vluchtelingenkamp in de Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land, zou het doelwit zijn geweest. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. De RSF voert al 3 jaar lang een burgeroorlog tegen het regeringsleger. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voordat de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan graag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. In de Eredivisie heeft Feyenoord de topper tegen AZ gewonnen. In Rotterdam werd het 2-0 door doelpunten van Ferry en Lopez. Door deze overwinning neemt Feyenoord de koppositie in de Eredivisie over van AZ. Ahead Eagles en Sparta speelden vanmiddag gelijk. In Deventer werd het 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer deed hij dat in eigen doel. Het weer regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: Typisch 80 presenteert meer muziek in het weekend met Live in Concert.

0: Dankjewel.
1: Oh, ik vind het zo leuk, hè, dat ik hier mag staan, man. Nou, dan gaat-ie.

0: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankoop.
1: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
2: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Op de N242 bij Herigowaard is in de nacht van vrijdag op zaterdag een automobilist tegen een verkeerskast gereden. Door de klap werd de kast uit de grond gerukt. De bestuurder bleek onder invloed van alcohol en is aangehouden. Hij kreeg een rijverbod van 3 uur. De beschadigde auto is weggesleept. In Ouddorp is vrijdagavond een automobilist zwaar gewond geraakt bij een botsing tegen een boom op de Herenweg. De man moest vermoedelijk uitwijken voor een fietster en verloor de macht over het stuur. Hij raakte buiten bewustzijn en is met spoed naar het ziekenhuis in Alkmaar gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Alkmaar Ontzet is feestelijk en veilig verlopen, maar er zijn wel zorgen over alcoholgebruik. Dat blijkt uit de evaluatie van de gemeente. 8 bestuurders zijn met te veel alcohol op van de weg gehaald. Ook kregen 30 minderjarigen een boete voor alcoholbezit. 6 van hen zijn doorverwezen naar Halt. Het COA heeft een vergunning aangevraagd voor een asielzoekerscentrum langs de Tolweg aan de kant van

Eemskerk. Daar moeten ongeveer 250 mensen worden opgevangen. Het plan is aangepast na overleg met omwonenden, onder meer voor de toegang en verkeerssituatie. Het college van Uitgeest beoordeelt de aanvraag voor het einde van dit jaar. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Subscribe for life. No compensation.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zou volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. Daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Op zijn vroegst dan is de schade hersteld na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt toen een aannemer op een melding van een storing afging. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. In een dierentuin in Yorkshire in Engeland is een man door een tijger doodgebeten. De man was om onverklaarbare reden het tijgerverblijf in de dierentuin binnengegaan en werd daar gegrepen. De dierentuin blijft morgen dicht voor publiek. Het weer. Vannacht blijven in het noorden veel buien voorkomen. In het zuiden is het vaker droog. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen start de dag in het noorden met veel buien. In het zuiden is het op een enkele bui na droog. Later wordt het ook in het noorden droger. En het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Dat melden bronnen aan de New York Times. Tientallen mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die reageren daarmee op het offensief van het Jemenitische regeringsleger dat met steun van de Saoedi's grondgebied verovert op de rebellen in Jemen. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. Tientallen mensen hebben zich de afgelopen dag verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is de komende dag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook de komende dag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en gecontroleerd. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen. De aanval zou het werk zijn van de RSF, die al 3 jaar tegen het Soedanese leger vecht. Het doelwit was een vluchtelingenkamp in Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden, daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De